beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maree van de Haagse Partij voor de Dieren.
2: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
1: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even naar achter tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maree van de Haagse Partij voor de Dieren.
2: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
1: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achter tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Is that your grandma's coat?
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Marais van de Haagse Partij voor de Dieren.
1: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
0: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
1: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
0: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. De 19-jarige Samuel Welten ging er gisteravond vandoor met de BUMA Award Nationaal. Hij kreeg de prijs voor Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Het is alleen al op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die worden steeds meer gemeenten, waaronder Wassenaar en Rijswijk, niet nageleefd, zegt hij. In Den Haag dreigt dat ook te gebeuren. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overroelen, vindt Kolff. We kunnen de BTW in winkels ook niet afschaffen, dan krijgen we een gekke toestand. De spreidingswet is gewoon democratisch tot stand gekomen. Aldus de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Het weer nog, af en toe zon, maar vooral vanmiddag ook enkele buien. Bij een matig aan de kust, soms krachtige westenwind, wordt het een graad of 17. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, je luistert weer naar de Ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. Het is 7:11. De stad is al langzaam aan het opstarten achter mij. Ik zie een tram, ik zie een vrachtwagen rijden. Ik zie wat mensen naar de tram lopen. En ik zie dat de fietsers alweer aan het toenemen zijn. En dat betekent dat de dag alweer officieel gestart is. Ik ging vanmorgen iets te laat uit huis. Ja, ik ben ook maar een mens. En ik was ongeveer 5 minuutjes later uit huis dan gisteren. Nou, die 5 minuten in de ochtend zijn cruciaal. En dat is eigenlijk omdat wanneer ik dus 5 minuten later vertrek, het zomaar een vertraging van een kwartier kan worden. Omdat ineens iedereen tegelijkertijd bedenkt, wij gaan nu de weg op. Nou, dus ik doorgepakt en op een gegeven moment dan rij je op een weg. Ik zeg maar gewoon een eenbaansweg. En dan mag je daar bijvoorbeeld 70 rijden. En dan rijdt er iemand voor je en die denkt, ja, goedemorgen, ik ben nog moe. En diegene gaat dan bijvoorbeeld 50 rijden. Ja, schat. Nee, ik zit me dan helemaal te stressen en te panieken. Want waarom rijden we niet wat we mogen rijden? Want het stoplicht is nu gewoon rood geworden. Wat gewoon voor jou is, weet je wel? Je kan er niet langs. Ja, dat zijn dus irritaties die ik dan heb in de ochtend. Niet te geloven. Dus wil je mij irriteren, ja, dan moet je dat vooral doen. Dan moet je zeg maar het gaspedaal in de ochtend niet kunnen vinden. En ook mij daarmee hinderen. Nou, in ieder geval beginnen we vandaag lekker met Haagse muziek. Magical Mystery van Vos.

Please Don't Leave Me van Pink. En ik denk zelf dus echt dat ons muzieksamensteller... En nu denk jij misschien, wat is een muzieksamensteller? Nou, een muzieksamensteller is dus iemand die de playlist voor de radio maakt. Nou, wij dus als radiopresentatoren, die hebben daar... We kunnen bijvoorbeeld zelf wel een liedje tussenvoegen of invoegen. Of bijvoorbeeld de classic van de day, die bepaal ik zelf. Of de plaat van de dag bepaal ik zelf. Maar over het algemeen wordt de playlist bepaald door de muzieksamensteller. Nou, de beste man ken ik niet persoonlijk, maar ik weet heel veel van hem. En wat ik namelijk vooral weet, is dat hij een hele, hele grote fan van Pink is. Dat weet ik bijna zeker. Ik heb het nog nooit gevraagd, maar... Het valt mij op dat er iedere dag wel een nummertje van Pink voorbij komt. Ja, wat ik natuurlijk zelf ook wel hartstikke grappig vind. En dit is alweer een nummer wat we net hoorden uit 2009. Dus ook niet dat je echt denkt van gisteren. En ik vraag me af, heeft zij echt niet meer muziek? Nou, zover ik heb gecheckt de laatste paar keren... is het toch allemaal een beetje aan de oude kant. Maar dat maakt helemaal niet uit, want wij blijven haar hier blijkbaar op Den Haag FM gewoon draaien. Maar natuurlijk ook gewoon lekker nieuwe muziek. The First Time. Damiano David.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een automobilist heeft gisterochtend een hek geramd bij de Heldering Business School aan de Morsestraat en belandde vervolgens met de auto in de bosjes. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al verdwenen. Niemand anders raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie zoekt informatie over 4 katten die eind mei werden achtergelaten aan de Rijswijkse Landingslaan in Ypenburg. De dieren waren niet gechipt, waardoor de eigenaar nog niet is achterhaald. Mensen die iets hebben gezien of meer weten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. En op de Marktweg is discussie ontstaan over de uitbundige WK-versieringen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over bomen die zijn ingepakt met oranje zeil en vraagt zich af of dat schadelijk kan zijn voor de natuur. Bewoners van de straat begrijpen de kritiek niet en wijzen erop dat de versieringen al jarenlang worden aangebracht zonder zichtbare schade aan de bomen. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vooral vanmiddag kunnen enkele buien overtrekken. Er staat een matige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden.
0: Het

0: Nobody's Wife, Anouk. Dit is echt een van mijn favoriete tracks van Anouk. Ik vind het zo'n krachtig nummer. Ja, en dat gewoon uit onze stad. Want Anouk is gewoon hartstikke Haags.
1: Zenshi's Classic.
0: En vandaag gaan we terug naar het jaar 2006. En ik heb een featuring gekozen voor vandaag. De featuring is tussen Aiken en Eminem. En het nummer die vandaag als Classic of the Day is genomineerd is Smack That. Nou, ik neem je dus even terug naar het jaar 2006. Het is nog een beetje die tijd dat Hives was helemaal in. Facebook dat bestond volgens mij nog niet helemaal. Iedereen had een huisplatform of een partyvlog of Sugar Babes. Al die online platformen had je op dat moment. En dan ging je daar afspreken en dan ging je met elkaar ging je toen naar de club. Dat was helemaal in. Je had ook heel veel feestjes waar je al van 12 tot 16 naartoe mocht. Of wat 16 plus was. Het was echt een andere tijd dan wat het nu is hoor. Als ik even kijk naar het uitgaansleven. Maar dan kwam dit nummer op. Ja, niemand bleef stilstaan. En dat was ook nog wel die tijd dat je echt zo, de jongen dan achter die meiden gingen dansen. Je kent het wel. En ik dacht vandaag, ja, ik heb daar gewoon even weer zin in. Helemaal back in the days. En dat je lekker aan het dansen bent. Ja, en vooral eigenlijk je billen aan het schudden bent. Want ja, dat is ook waar dit nummer eigenlijk om draait. Smack That. Ja, dat je daar eigenlijk wel even een tikkie op wil geven.

Airplanes. En daarvoor hoorde je de Classic of the Day, Smack That van Aiken en Eminem. Ja, en gisteren was ik thuis aan het opruimen en aan het schoonmaken, het bed aan het verschonen. Ja, normaal is dat echt een taak voor op de zondag. Alleen mijn weekend was zo chaotisch. Ja, sorry. Mijn lakens lagen er 1 nachtje langer op. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Maar ik was dus gisteravond was ik dat aan het doen. En ja, normaal doe ik dan even lekker muziekje op en dan kies ik zelf uit wat ik wil horen. Dat doe ik dan via Spotify. Maar ik dacht, weet je, ik heb even zin in gewoon wat anders. Dus ik zette de tv aan. We hebben een tv hangen in de slaapkamer. En ik zette een muziekprogramma op. Nou, dan zie je al die videoclips voorbij komen. En ze hadden dus ja een classic uur voor classic. Ja, ik weet niet hoe lang het precies duurde hoor, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, er werden alleen maar classics gedraaid. Nou, er kwamen ook classics voorbij waarvan ik dacht, oh, daar moet ik ook aan denken. Wanneer ik ga zitten en ga bedenken van, goh, welke classics wil ik allemaal in de show draaien? En bijvoorbeeld Chris Brown met Jordan kwam langs. Love Me With No Air. Die nummers kwamen allemaal voorbij. Nou, en dan zie je die videoclips en dan zit ik ernaar te kijken en dan krijg ik echt een beetje zo'n jeugdsentiment dat ik denk, wauw. Vroeger had ik ook deze muziek op toen ik mijn kamer aan het schoonmaken was, maar dan was het gewoon mijn kamer in huis, mijn tienerkamer. En nu ben ik gewoon bezig in mijn volwassen huis, mijn volwassen bed aan het opmaken en hoor ik weer die muziek. En wat ik dan echt zelf wel echt heel grappig vind, en dan kijk ik naar die videoclips en dan zie je eigenlijk hoe piepjong iedereen was. En dat had je destijds niet door, want je was zelf ook piepjong. En toen had je nog een heel erg het idee van, oh, deze mensen zijn echt een stuk ouder dan mij. Ze zijn zo wijs, ze weten wat ze doen. En nu als ik daarnaar kijk, denk ik, wow, wat waren jullie allemaal nog jong? Jonge talenten. Ja, ik heb dus onwijs van genoten. Soms ben ik echt wel gewoon, ja, ik wil niet zeggen oud, maar ik kan heel erg genieten van muziek van vroeger. En ik vind dat dat ook wel wat meer weer mag komen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Heb jij zoiets van, ja, Stijn, je hebt helemaal gelijk. En deze muziek mis ik vooral in deze tijd. Laat het me dan even weten. Dat kan je doen door een appje te sturen naar 070-307-8899. Mystical Magical. Benson Boone.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. De 19-jarige Samuel Welten ging er gisteravond vandoor met de BUMA Award Nationaal. Hij kreeg de prijs voor Echte Liefde is te koop, het meest succesvolle nummer van 2025. Het is alleen al op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die worden steeds meer gemeenten, waaronder Wassenaar en Rijswijk, niet nageleefd, zegt hij. In Den Haag dreigt dat ook te gebeuren. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overroelen, vindt Kolff. We kunnen de BTW in winkels ook niet afschaffen, dan krijgen we een gekke toestand. De spreidingswet is gewoon democratisch tot stand gekomen. Aldus de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Het weer nog, af en toe zon, maar vooral vanmiddag ook enkele buien. Bij een matig aan de kust soms krachtige westenwind wordt het een graad of 17. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Makes Me Wonder from Maroon 5. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En een paar weken geleden ging het eerste COPD-café van start in Den Haag. Ja, een plek waar mensen met COPD hun naasten, mantelzorgers, zorgverleners elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en informatie kunnen krijgen. Nou, vandaag blikken we even terug op de eerste bijeenkomst en gaan we ook vooruitkijken naar wat er nog allemaal de komende maanden op de agenda staat. Nou, bij ons in de studio is Stana van het COPD Café. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Ja, wat fijn om jou weer in de uitzending te hebben.
1: Ja, ik had er ook weer zin in vanochtend.
0: Ja, super fijn. Nou, vorige keer dat we elkaar spraken, ging natuurlijk naar de eerste editie van COPD Café Den Haag naartoe. Ja. Nou, die is nu geweest. Ja. Hoe was het?
1: Ja, bizar leuk. Ja, het is een beetje gek, hè, met zo'n onderwerp.
0: Ja.
1: Dat we ook zeiden van ja, feestelijk. Ja, zo feestelijk is benauwdheid helemaal niet. Maar eigenlijk ging het, was zo fijn om met elkaar daar te zijn en de reacties van de bezoekers te zien. Er is weer een punt in de regio, of nou, in dit geval in Den Haag. Maar we zijn de enige in de regio Haaglanden als longpunt. Dus ja, iedereen is blij.
0: Ja, ik geloof het eigenlijk meteen. En ook dat je zei, ja, het was eigenlijk heel leuk. Dat klinkt misschien gek, omdat ja, je komt er naartoe voor niet zo'n leuk onderwerp. Maar had je ook zoiets van, ja, mensen vinden nu echt die verbinding met elkaar of die herkenning ook?
1: Ja, wat ik merkte, waar ik heel nieuwsgierig naar was, is of mensen zich vrij voelen om overal over te praten. Oh joh, het ging overal over. Alle schaamte voorbij. En er werden bijvoorbeeld ook vragen gesteld over van wat is er nu mogelijk op gebied van mijn longen? Waar kom ik nog voor in aanmerking? Nou ja, dat weten wij op individueel niveau niet, want we kennen de medische geschiedenis niet. Maar we kunnen wel de weg wijzen in de zorg. En wat is er allemaal mogelijk? En waar vind je dat? En hoe kom je daar? En daarvoor zit onze verpleegkundig specialist ook aan tafel. Dus ja, na afloop hadden we even geëvalueerd van wat mensen ervan vonden. Ja, die komen nu ook terug. We hebben de tweede inmiddels gehad.
0: Ja, en hoe was dan de tweede? Want er zijn dus al twee edities geweest.
1: Ja, de eerste editie was echt van, nou, wat gaat er allemaal komen? En de tweede editie, dat ging over verlies. En iedere keer wanneer we een themabijeenkomst organiseren, nodigen we daar een deskundige voor uit. En vorige keer was dat Monuta. En dat begon met de verliesketting, of de ketting van verlies. Ja, iedereen zat eigenlijk te huilen, inclusief ikzelf. Dat ik dacht, oh. Over ja, wat het dan losmaakt. En uiteindelijk lachten we. We eindigden gierend van het lachen. En ja, doe mij die checklist. Dat is handig voor mezelf en ook voor thuis. En dat ik dacht van, ja, zo kan het. Dit is de bedoeling en zo kan het dus ook.
0: Ja, en is het ook eigenlijk op een soort laagdrempelige manier ook dingen bespreekbaar maken waar je het wel echt over moet hebben als je zelf COPD hebt of iemand kent die het heeft?
1: Ja, en vooral ook verlies, hè, want het gaat ook om de naasten en de nabestaanden, want die hadden we dus ook in het café. Ja, dat was als iemand net een partner is verloren. Ja, dat is, ja, iedereen huilde mee. Het was echt, en het is helemaal niet bedoeld om met z'n allen lekker een potje te gaan zitten huilen, maar soms lucht dat ook op. En daarna hebben we verschrikkelijk gelachen. Met z'n allen, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja,
1: veilig. Ja,
0: ja, ja. En ik denk ook dat het heel mooi is dat die twee dingen zo naast elkaar kunnen bestaan.
1: Ja,
0: en merk je dan ook van ook naast de bijeenkomsten dat er een soort community aan het ontstaan is, dat mensen elkaar nog berichten sturen of misschien een WhatsApp-groepje? Ik weet het niet. Ik noem maar wat.
1: Ons vooral ook. En dan via echt WhatsApp, DM's op Insta, DM's op Facebook. Het maakt niet uit hoe. En wat ik ook merk is, we hebben niet van alle donderdagen, zeg maar de eerste en de derde donderdag van de maand dat we er zitten, een thema bijeenkomst. De meeste wel. Maar vaak wordt er ook gevraagd, mogen wij een 1-op-1 met de verpleegkundig specialist? Dan zeg ik, ja hoor, dat kan. En die neemt dan de tijd voor je en dan boeken we gewoon echt een sessie voor je in om je situatie met de verpleegkundig specialist te bespreken. En daar wordt ook vooruit geblikt. We hebben de 18e hebben we yoga met COPD. Ja, die zit bijna vol. Ik heb nog twee plekjes, dus wie het nu hoort, die mag zich aanmelden. Dat wordt echt superleuk. Iedereen verheugt zich op het openen van die borstkassen en meer lucht krijgen. En de proeverij, daar zit ook iedereen op te azen van wat superleuk dat we dat gaan doen. En dat heeft dan met eiwitrijke voeding te maken, makkelijk kauwen. Dat wordt ook een hele leuke.
0: Ja, ik denk inderdaad, proeverij ook. Waar moet je aan denken? Naar eiwitrijke. Heeft Hebben eiwitten dan ook een grote bijdrage aan iemand die COPD heeft?
1: Oh, wat een goede vraag zo op de ochtend. Voor iedereen die COPD heeft, die weet hiervan, of medische mensen. Je hebt eiwitten nodig voor je spieren. En die spieren zijn onze zuurstoffabrieken. En vaak, doordat je zo benauwd bent, heb je minder trek om te eten. Dus het is echt heel belangrijk dat je eiwitrijk eet. Al zijn het maar kleine beetjes, maar wel goed eiwitrijk.
0: Ja.
1: Ja, en dat is een wortel is niet eiwitrijk, wel heel gezond, maar niet eiwitrijk. Dus, en daar hebben we het over, van hoe doe je dat dan? En er staan ook 4 recepten over in mijn boek. En er wordt uitgelegd, maar we vinden het ook heel fijn dat mensen het kunnen komen proeven en ook ervaren.
0: Ja, zodat ze eigenlijk ook hun hele lifestyle erop kunnen aanpassen.
1: Voeding is heel erg belangrijk om jezelf, je lichaam is een orkest. Alles werkt met elkaar samen. En zodra de viool niet goed is afgestemd, klinkt het orkest ook niet. Ja, het is in je lijf ook niet. Je longen, heel belangrijk, maar het hart werkt mee. Je spieren, je bent moe. Dus ja, we hebben daar gewoon voeding voor nodig.
0: Ja, en dan komt ook weer die yoga, denk ik, dan weer gelijk erbij kijken. Want dat is ook weer met je lichaam met openzetten.
1: Heel zacht. En zeker ook niet allerlei ingewikkelde houdingen. Want dat kunnen mensen met COPD niet. Of in ieder geval die in erg ademnood zijn niet. Dus het gaat echt. We hebben stoeltjes, zetten we neer. Mensen gaan op een stoeltje zitten. Daarom moeten ze zich aanmelden, anders heb ik niet genoeg stoelen.
0: Ja.
1: Dan gaan we heel langzaam proberen om die borstkas meer ruimte te geven.
0: Dus eigenlijk vanuit je stoel yoga-bewegingen. Dus niet dat de mensen zelf ineens op hun hoofd gaan staan. Weet je wel, bij de yoga-poses.
1: Nee, helemaal niet. En Yoga Studio Sense, zij legt ook in het boek uit hoe dat is gekomen. Aanleiding is haar vader, maar zij is zelf al bijna 30 jaar yoga-instructrice. Dus zij heeft zich daarin gespecialiseerd en ze weet precies hoe ze daarmee om moet gaan.
0: Ja, waar kijk je zelf in de toekomst het meest naar uit? Want ik kan, als ik het zo hoor, is het volgens mij een groot succes. Zijn er heel veel mensen die ermee te maken hebben, in wat voor zin dan ook, die zoiets hebben van, ik wil hier naartoe gaan.
1: Ja.
0: Waar heb je zoiets van, dit zou er nog moeten gebeuren? Of ik heb dit op de plank liggen, wat ik naar buiten wil gaan brengen uiteindelijk?
1: Wat we op de plank hebben liggen is eigenlijk ook al gevraagd door een aantal mensen, waar we zelf ook aan hebben gedacht. Niet iedereen met COPD is nog in staat om naar ons toe te komen. En er zijn ook mensen die van ons weten die niet in Den Haag wonen. Daarom maken we kleine vlogjes. Die zetten we online. Dan kunnen mensen meekrijgen wat er is. En we willen heel graag podcasts gaan maken, zodat mensen dat kunnen volgen vanuit bed of vanuit huis. En niet naar Den Haag hoeven te komen. Dus het COPD-café is eigenlijk landelijk bedoeld, maar we moeten ergens starten. En heel veel middelen hebben we niet. Daar zijn we ook voor bezig met sponsoren en dergelijke. Want wij doen alles in onze vrije tijd. Maar sommige dingen kosten gewoon geld en dat moet je betalen. Daar ligt heel veel op de plank. En waar we vooral naar uitkijken is dat we aanstaande donderdag alvast een gastles gaan geven bij de Hogeschool Utrecht, bij de post-HBO-opleiding longverpleegkundige. En dat doen wij ook als stichting. We zijn er dus voor de mensen met COPD en hun naasten. En we zetten ons nog steeds in voor de realisatie van het huis.
0: Ja, supermooi. Echt, ik ben zelf, dat weet je van mij, heel erg maatschappelijk betrokken. Dus als ik zulke initiatief voor, dan word ik alleen maar hartstikke vrolijk en enthousiast ook van. Ook al klinkt het misschien raar als je het hebt over, inderdaad, ook je hebt over COPD. Dat is niet iets om enthousiast of vrolijk van te worden. Maar ik denk wel over de bewustwording en toch ook een beetje community bouwen. Dat je bent niet alleen.
1: Klopt. En mensen lucht geven, hè? Dat voelt echt heel dankbaar. Als je zelf zwaar verkouden bent en je neus zit dicht en je moet door je mond ademen en dat lukt allemaal niet, ben je zo blij als je lucht krijgt. Dus als wij dat iemand kunnen geven, adem is leven. En we zijn heel blij dat we dat kunnen geven.
0: Precies, en ik denk, ik weet niet of dit een goede vergelijking is, echt ter afsluiting, dat als je onder water zit en je voelt dat je weinig lucht krijgt en je hebt nog wel een beetje lucht in je longen om onder water te blijven, maar je hebt zoiets van, dit gaat niet lang meer goed. Is het een beetje zo'n vergelijking die we kunnen maken?
1: Je kunt zo'n vergelijking maken. Het is afhankelijk van wat voor COPD je hebt. Maar de vergelijking die ik doe is, ren eens een trap naar boven. Kom bovenaan en dan denk je, nou, dat kan een COPD-patiënt eigenlijk niet zo goed. En dan het uitademen ook eigenlijk niet. En de lucht komt niet binnen. Dus je hapt naar lucht, maar je krijgt het niet. Ja, dat wil je niet.
0: Nee.
1: Dat gun je niemand, maar dat is wel de situatie waar een COPD-patiënt in zit.
0: Nou, dankjewel. Voor iedereen die geïnteresseerd is en jullie nog niet weten te vinden, waar kunnen ze dat doen?
1: Stichtingcopd.nl. Daar zie je in het menu staan COPD Café en ook alle andere informatie. En klik je op COPD Café, dan rolt de agenda helemaal onderin. Moet je even klikken, rolt eruit. Er staan flyers, daar kun je op klikken. Dat is een beetje lichtblauw gekleurde tekst. En anders stuur je ons een berichtje.
0: Nou, super. Dankjewel, Stana.
1: Dankjewel, Sentje. En welkom allemaal.
0: Ja, zeker. Van het COPD Café.
1: Dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een automobilist heeft gisterochtend een hek geramd op de Heldering Business School aan de Morsestraat en belandde vervolgens met de auto in de bosjes. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al verdwenen. Niemand anders raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie zoekt informatie over 4 katten die eind mei werden achtergelaten aan de Rijswijkse landingslaan in Ypenburg. De dieren waren niet gechipt, waardoor de eigenaar nog niet is achterhaald. Mensen die iets hebben gezien of meer weten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. En op de Marktweg is discussie ontstaan over de uitbundige WK-versieringen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over bomen die zijn ingepakt met oranje zeil en vraagt zich af of dat schadelijk kan zijn voor de natuur. Bewoners van de straat begrijpen de kritiek niet en wijzen erop dat de versieringen al jarenlang worden aangebracht zonder zichtbare schade aan de bomen. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vooral vanmiddag kunnen enkele buien overtrekken. Er staat een matige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden.

0: Het is bijna 9:10 en dat betekent dat het tijd is voor de rubriek
1: Plaat van de Week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd wat ook wel een klein beetje een classic is. Het is namelijk het nummer Closer van Nio. En ik had zo'n gevoel bij mezelf van ja, eerlijk is eerlijk, de zomer komt eraan. Dan krijg je toch wel een beetje weer die verliefde gevoelens. En dan wil je iedereen wel weer een beetje dichterbij hebben. Dus ik dacht, ja jongens, dit kan niet misgaan. Plaat van de week, Closer van Nio.

0: AI zit tegenwoordig overal. Maar niet iedereen profiteert daar even makkelijk van. Daarom organiseert May een gratis 3-daagse cursus AI voor iedereen. Speciaal voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Die willen leren hoe kunstmatige intelligentie hen kan helpen om meer uit hun smartphone en dagelijks leven te halen. Nou, aan de telefoon heb ik Juliette. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jullie organiseren de cursus AI voor iedereen. Nou, hoe is het idee op deze training eigenlijk ontstaan?
1: Nou, die is ontstaan omdat je steeds meer ziet dat de digitalisering en dat jongeren daar heel veel gebruik van maken, maar niet altijd op een manier die goed bij hen past. En deze workshop is ontwikkeld door een vrijwilliger die wij hebben leren kennen, die vanuit haar professie werkt met AI. En zij heeft deze drie cursusmomenten ontwikkeld voor jongvolwassenen met een beperking of leermoeilijkheden.
0: Ja, op wat voor manier zou AI juist voor deze groep het verschil kunnen maken?
1: Nou, dat is vooral, we gaan kijken naar de gebruik maken van de stemgestuurde AI. En dan moet je bedenken dat die kan helpen in het maken van afspraken, het plannen van je agenda, maar ook ingewikkelde brieven bekijken, herinneringen instellen, informatie opzoeken.
0: Ja.
1: Berichten sturen, dus ook helpen met het terugsturen van berichten.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje ook als ondersteuning in hun dagelijks leven, moet ik het zo zien?
1: Ja, het doel is echt meer zelfstandigheid, meer vertrouwen, maar ook een beetje regie over je eigen dag.
0: Ja.
1: Maar,
0: nou, ik kan me ook voorstellen dat het misschien best wel spannend of ingewikkeld is. Want heel veel mensen vinden AI wel spannend of ingewikkeld. Ze denken, daar moet ik ver van afblijven. Wat zou je willen zeggen tegen mensen of deelnemers van jullie die nog twijfelen van, is AI wel wat voor mij?
1: Nou, het is vooral ook om gewoon te kijken van, hoe praat je ermee? Kennismaking. En dus uiteindelijk door er kennis mee te maken kun je uiteindelijk beslissen of dit iets is wat je in je dagelijks leven wel of niet gaat gebruiken. Hoe gebruik je het dan? Hoe geef je goede opdrachten? En op welke manier kun jij het in je dagelijks leven toepassen? Bijvoorbeeld met e-mails begrijpen of beantwoorden, coachen en

0: advies. Soms een stukje vertaling van communicatie. En nou ja, goed, daarbij wordt dan gekeken naar... Ja, het moet zo laagdrempelig zijn en we doen heel veel oefenen. En uiteindelijk kijk je natuurlijk ook van... joh, ja, wat zijn de gevaren? Dat komt zeker ook aan bod. Maar doel is vooral... hoe pas jij het toe in je eigen leven? Kun je het toepassen? En hoe doe je dat zo goed en zo veilig mogelijk?
1: Ja, super, super belangrijk als ik het zo hoor. Ik denk ook dat het eigenlijk dan een soort, ja, je online buddy is... die er eigenlijk altijd is. Want ja, AI is er, ja, 24-7. En misschien een echte, ja, buddy in levende wijze, zeg maar. Ja, die is natuurlijk niet altijd aanwezig... of die zou ook niet altijd te hulp kunnen schieten.
0: Nee.
1: Nou, als er nu mensen zijn die zelfs iets hebben van... oh, ik zou zelf mee willen doen... of ik ken iemand voor wie deze training echt perfect is... kunnen ze zich nog aanmelden?
0: Zeker. Het zijn drie avonden. En de eerste avond is 30 juni. En nou ja, goed, daar kunnen ze nog voor aanmelden... via onze site www.meezan.nl. Daar staat een aanbod op, AI voor iedereen. En dan kun je met een belangstellingsformulier je opgeven.
1: Nou, super. Dus als jij zoiets hebt van... ja, ik ken iemand of ik ben zelf iemand die hier echt gebruik van wil maken... ja, geef je dan vooral op. Ja, dankjewel Juliette. En natuurlijk heel veel succes en ook plezier met de training die jullie gaan geven.
0: Dank je wel. En op de site staat ook heel ons aanbod van allerlei andere trainingen. Zoals sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining. We hebben heel veel voor volwassenen met een beperking.
1: Ja, perfect. Dus eigenlijk sowieso goed om eventjes te kijken... ook al ben je niet geïnteresseerd in AI.
0: In AI kun je altijd nog even kijken wat voor trainingen wij nog meer aanbieden. Ja.
1: Ja, zo is dat. Nou, dank je wel, Juliette. We gaan luisteren naar Liefdesverdriet van Rousseau en Emma Heester.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is niet bekend. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
5: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
4: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer ook bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
6: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek. Is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
4: In de Verenigde Staten en in Nederland dus, hier in het Kunstmuseum Den Haag. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in diverse categorieën. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. Sluit ik af met het weer. Af en toe zon, vooral vanmiddag enkele buien. Bij een matig aan de kust, soms krachtige westenwind, wordt het zo'n 17 graden. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Het is 9:09. Dat betekent dat het laatste uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. Maar ook in dit laatste uurtje hebben we natuurlijk allemaal te gekke dingen die voorbij komen. Want ik heb alweer iemand hier in de studio zitten. En ik ga zo meteen met haar in gesprek over de parels van bezuiden hout. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Haagse spotlight die voorbij komt. En dat is deze week niemand minder dan Barcellini.
2: No matter what, you got

0: runway.
1: Runaway, Lady Gaga en Doechii. Zo, struikel bijna over haar naam. Ja, dat zou echt niet mogen, jongens. Maar wat wel mag, is dat bezuidenhout helemaal wordt omgetoverd in één grote huiskamer. Tijdens de 7e editie van Parels van Bezuidenhout openen tientallen bewoners, kunstenaars, muzikanten en makers hun deuren voor bezoekers. Van kunst tot muziek, tot workshops en wandelingen door de wijk. Er is superveel te beleven. Nou, bij mij hier in de studio heb ik Marja, coördinator van de Pareldag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sanji.
1: Goedemorgen. Nou, het is al de 17e editie van Parels van Bezuidenhout. Nou, voor mensen die dat nog niet kennen, wat is het precies?
2: Ja, de Parels van Bezuidenhout zijn eigenlijk een ontzettende leuke wandelroute door de wijk. Waarbij lokale creatieve mensen, mensen met bijzondere verzamelingen, die schilderen, muziek maken, hun huis openstellen. Zodat buurtbewoners een kijkje kunnen nemen.
1: Ja, en dit jaar doen er meer dan 50 locaties of mensen mee.
2: Ja.
1: Ja, dat is onwijs veel.
2: Ja, 50 is heel veel. Dat is hartstikke leuk. En wat ook heel leuk is, er zijn een paar oud-gedienden die ook afgelopen jaren hebben meegedaan. Maar er zijn ook zeker weer nieuwe mensen. Dus elke keer is er weer gewoon ook nieuwe dingen te ontdekken.
1: En is het dan ook haalbaar op die dag dat je dan ook langs alle 50 locaties kan gaan? Of hoe moet ik dat een beetje voor me zien?
2: Ja, alle 50 is misschien een beetje veel. Ook omdat er zijn een aantal muzikanten bijvoorbeeld die doen optredens. En dat proberen we natuurlijk wel zo te plannen dat je zoveel mogelijk kan zien. Maar eigenlijk wat we je aanraden is gewoon kijk even op de website. En dan kijk je wat je zelf het leukste vindt. En dat je zo je eigen route uitstippelt. We hebben een route bedacht. Maar je kan natuurlijk gewoon zelf kijken wat vind ik leuk. Ik hou meer van modern of ik hou meer van klassiek. Ik hou meer van schilderkunst. Of ik wil naar een goudsmid gaan kijken. Of juist mensen met mooie tuinen. Of ik heb kinderen die kunnen een graffiti workshop doen. Dus kijk vooral zelf wat je eruit wil halen.
1: Ja, en het gaat dus ook heel erg om ontmoeting binnen de wijk.
2: Ja. Ja,
1: zijn er ook verhalen die je voorgaande jaren bijvoorbeeld hebt gehoord of van je dacht van ja, hiervoor doen we dit?
2: Ja, het is gewoon vooral ook heel leuk dat je mensen uit je wijk ontmoet. Dat je ook ziet hoeveel creativiteit er in de wijk zit. En dat als je dan een keer in de supermarkt boodschappen aan het doen bent, dat je denkt, hé, maar jou had ik ontmoet en jou heb ik gezien. En wat denk ik dit jaar ook heel leuk is, is wat we als primeur hebben, is dat we het Bezuidenhout Lied gaan lanceren. En dat is eigenlijk ook hartstikke leuk hoe dat ontstaan is. Dat we ook door de parels verschillende kunstenaars elkaar kennen en zo tot dat idee gekomen zijn.
1: Ja, ik ben super benieuwd natuurlijk ook naar dat lied dan. Weet je misschien een pakkende zin uit dat nummer toevallig? Ja, misschien vraag ik nu wel iets geks hoor, maar...
2: Ja, en eigenlijk willen we het natuurlijk geheim houden. Want we gaan het lied lanceren tijdens de opening van de Parels. Dan gaan we het voor het eerst ten gehoor brengen. Maar daarna zal het ook op Spotify te horen zijn.
1: Oké, top. Dus dan moet ik nog eventjes geduld hebben tot na 13 juni. Dus nou, dat is gelukkig bijna, hoef ik niet meer lang te wachten. Waar kijk je zelf verder dit jaar het meest naar uit?
2: Ja, die opening van het lied vind ik natuurlijk hartstikke leuk. En zelf zing ik mee in een koor. Wij gaan ook optreden. Dus ik vind het zo ook heel leuk om een keer niet als organisator alleen het mee te maken, maar ook een keer zelf mee te doen en bij te dragen aan de dag.
1: Als mensen iets hebben van oké, ik wil hier echt naartoe komen of wil hier echt naartoe gaan, moeten ze zich aanmelden? Of kunnen ze eigenlijk gewoon een route pakken online en dan gaan?
2: Ja, ze kunnen gewoon spontaan route uitkiezen, uitstippelen zelf en gaan. Alle toegang is gewoon gratis, je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon op de bonnen voor je kijken waar je wil gaan kijken.
1: En waar kunnen mensen de informatie erover vinden? Want ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, dit is hartstikke leuk om te doen.
2: Ja, dat kan je vinden op bezuidenhout.nl/parels. Daar vind je ook meer informatie over de Pareldag en kan je ook het programmaboekje downloaden en inkijken.
1: Nou, nog even ter afsluiting, volgens mij heb je ook het programmaboekje bij je.
2: Ja.
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk ook op beeld. Soms. Ja, kijk, nou, het ziet er echt heel mooi uit. Ik zie allemaal dingen al wat erop staat. Ik zie ook echte parelkettingen.
2: En een kaartje nog, dat je kan zien waar alles is.
1: Ja, en een kaartje, ja. Nou, top. Ik ga zo meteen dat boekje hier zo lekker op de tafel laten liggen, als jij dat goed vindt, in de Centrale Bibliotheek.
2: Hartstikke
1: dus
2: leuk.
1: Als iemand zoiets heeft van, joh, ik vind het online zoeken te lastig. Vanaf 10 uur kan je langskomen in de bieb en even hier in het boekje komen kijken. Yes, dankjewel.
2: Ja, kom langs.
1: Marja, en heel veel succes natuurlijk 13 juni.
2: Dankjewel. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een automobilist heeft gisterochtend een hek geramd bij de Heldering Business School aan de Morsestraat en belandde vervolgens met de auto in de bosjes. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al verdwenen. Niemand anders raakte gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie zoekt informatie over 4 katten die eind mei werden achtergelaten aan de Rijswijkse landingslaan in Ypenburg. De dieren waren niet gechipt, waardoor de eigenaar nog niet is achterhaald. Mensen die iets hebben gezien of meer weten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. En op de Marktweg is discussie ontstaan over de uitbundige WK-versieringen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over bomen die zijn ingepakt met oranje zeil en vraagt zich af of dat schadelijk kan zijn voor de natuur. Bewoners van de straat begrijpen de kritiek niet en wijzen erop dat de versieringen al jarenlang worden aangebracht zonder zichtbare schade aan de bomen. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van de zon en wolken. Vooral vanmiddag kunnen enkele buien overtrekken. Er staat een matige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden.

0: Haagse Spotlight.
1: En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Bars.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
2: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
1: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
2: Heerlijk, echt. Dat was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen. Dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
2: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, was het een grote stap voor jou?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
1: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in één keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
2: Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een steiger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
1: Ja.
2: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Dus ik zag daar allemaal bergen. En ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
1: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
2: Zeker, mentale reis. Mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
2: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
2: Thanks.
1: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
2: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
2: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper. Ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
1: Oké, okay, nice. Ja. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
2: Ja.
1: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
2: Absoluut.
1: Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar, als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
1: Ja, sowieso.
2: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja.
2: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. My guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
1: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
2: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
1: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
2: We hebben hier alles, man. Maar het wordt niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
1: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in één zin?
2: In één zin, wat Den Haag voor mij betekent?
1: Als het één zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
2: Even kijken. Thuiskomen, man.
1: Bam.
2: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
1: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, met daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
0: CD's, is that you, baby?
2: Scare him, man. Ai. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op deze dinsdagochtend.
0: Ja. Lekker. Ik ben lekker komen wandelen. Het is goed te doen. Het is niet zo benauwd als gisteren. Gewoon lekker een zonnetje en een fris windje.
1: Ja, heerlijk. Ja, als ik nu ook naar buiten kijk, zie ik eigenlijk weinig wolken.
0: Ja, een paar schapenwolkjes. Ja. En je ziet ze wel vrij snel bewegen. Dus je weet ook wel dat er wind is. Ja. En dat maakt het dan wel weer lekkerder wandelweer eigenlijk.
1: Ja, het weerbericht zei, het gaat vandaag misschien wel regenen. Ja? Een lokale bui hier en daar. Maar heel eerlijk, nu ik mijn nek letterlijk omdraai, weet ik niet of ik dat moet geloven.
0: Nee, nou ja, het kan zo omslaan, hè? Dat weten we niet. Maar goed, wij hier aan de kust hebben nooit lang een bepaald soort weer. Want het waait altijd.
1: Ja.
0: Het waait ook weer weg.
1: Ja, en het is dus, dat heb ik me ook laten vertellen, ook heel moeilijk om eigenlijk...
0: Moeilijk?
1: Heel moeilijk om in te schatten of het ook gaat regenen in Den Haag. Waarom? Het kan ook zijn dat het dus boven de zee blijft hangen.
0: Ja, precies.
1: Dus dan zeggen ze, ja, het gaat regenen. Ja.
0: We noemen ze ook nog Den Haag.
1: Ja, maar dan is het gewoon op zee.
0: Ja, en dat is niet nat voor ons, want daar is het dan nat.
1: Daar is het dan nat.
0: Wat een goed verhaal dit.
1: Ja.
0: Wij gaan in de uitzending. Heb ik dadelijk een nieuwe artiest, Aisha heet ze. Ze heeft een nummer gemaakt, Rustig Aan. En nou staat het me niet meer even heel helder, want ik heb het alweer een paar weken geleden allemaal beluisterd. Maar ik weet wel dat ik dacht, dit is echt rete goed, Aisha. Kom jij maar even langs.
1: Ja.
0: Dus vind ik leuk, want ik had nog nooit van haar gehoord. En ze had gewoon, ja, dat gebeurt dan, hè. Wij krijgen dan gewoon leuke mailtjes in de inbox. En dan, dan gaan we eens luisteren. Ja, soms zijn het er zoveel op een dag dat ik pas een maand later luister.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk, ik laat ze dan wel ongelezen staan. Want ik vind nieuwe artiesten vind ik altijd wel leuk om te luisteren.
1: Ja.
0: En ik geef ook over het algemeen wel antwoord. Je vloekt zo erg in je liedjes. Dat is niet echt geschikt voor ons, maar zet hem op in je carrière. Weet je wel, als je nog eens andere muziek gaat maken, probeer het dan nog eens.
1: Ja.
0: Maar waar ik dan nooit op reageer, ben ik wel benieuwd. Als ik in het Engels krijg.
1: Daar reageer ik ook niet op.
0: Nee,
1: dan denk
0: want
1: ik
0: ze denken, ja, wij doen het dan in het Engels, dan is het voor iedereen. Dan denk ik, ja, maar wat moet ik nou met Engels sprekende artiesten? Dus ja, als ik een mail in het Engels krijg, dus dat is voor iedereen die denkt, ik stuur persberichten goed in het Engels. Nou, ik zijn artiesten. Dus als ik een mail in het Engels krijg, dus dat is voor iedereen die denkt, ik stuur persberichten goed in het Engels. Nou, ik zou het gewoon twee keer sturen. En dan ook niet Nederlands below.

0: Engels, dan gaat hij de prullenbak in.
1: Ja, ja, ja, maar zo, dat doe ik eigenlijk ook.
0: Kijk, grappig, als ik gelijk zie doen. Harry Styles, Taylor Swift, dan ga ik wel even lezen.
1: Ja, nee, maar
0: als die dan op tour zijn in Den Haag en willen bij mij langskomen, dan ja, mag het.
1: Dan
0: gaan we ook
1: het.
0: Engels praten.
1: Ja.
0: Maar ja, verder eigenlijk niet.
1: Nee, nee, maar daar ben ik het mee eens.
0: Ja.
1: Ik iets van, nee, de luisteraar wil waarschijnlijk ook gewoon lekker ja, Nederlands luisteren. Ja. Of misschien een beetje Haags.
0: Ja, nou, ik heb het in het verleden wel gedaan, hoor. Ook dat ik het soms, dat ik voor het blok was gezet. Dat alle de mailconversaties in het Nederlands waren. En dan stond de persoon hier en dan was het Engels. En, maar goed, het is toch anders luisteren.
1: Ja.
0: Radio, kijk
1: ja.
0: tv, dan ga je echt zitten. En dan ga je luisteren, misschien is de ondertiteling. Maar radio, je bent vaak de was aan het opvouwen. Je bent in een pan aan het roeren. Je bent kind haar haar aan het doen. I don't know, whatever.
1: Ergens op de achtergrond.
0: Ja, ja. En dan moet je zo nadenken. Nou ja, goed. Dus grappig dat we dat allebei doen. Misschien gaan we het hebben over Hipfest Scheveningen. Maar het staat nog heel even open. Mark Kalsbeek komt langs van het Nationaal Theater. Hij regelde voor mij het gesprek gisteren met Harry Jekkers. Dus ik ga hem eventjes bedanken. En we hebben natuurlijk de countryplaats van de week. Dan hebben we de FNL van vandaag. Isis.
1: Ja,
0: zeiden we vroeger Isis? Nee, hè? Isis.
1: Nee, Isis.
0: Isis, want volgens mij was het dan niet vroeger 100% Isis?
1: Ja,
0: maar dus heette ze eerst zo.
1: Ja?
0: Gaat nu eventjes ja. aan Google vragen.
1: Maar misschien dat ze dat heeft veranderd.
0: Ja, dat ze niet nu 98% Isis is.
1: Ja.
0: Was Isis vroeger 100%?
1: Ik denk dat het Isis ook best wel een lastige naam is in deze tijd.
0: Ja, met Isis.
1: Ja.
0: DJ Isis trad op in beginjaren. Artiestennaam 100% Isis. Oh, wat ja. heerlijk dat mijn
1: ja.
0: hoofd het
1: heel
0: doet.
1: Goed. Ja.
0: Alles van voor de zwangerschappen, weet ik wel. Maar goed, ja. Isis dus, voorheen formerly known as 100% Isis. So Did We. Of In Fiction.
1: Ja, So Did We dan.
0: Ja,
1: ja.
0: So Did
1: ja.
0: We.
1: Ja. So Did We.
0: Ja.
1: Nou, wel gestemd.
0: Ik heb nog... Nee, ik laat nog even een moment ja, afwachten. Ik doe dan, vlak voordat ik moet gaan tellen, dan doe ik mijn stem. En dan zie ik gelijk de uitslag.
1: Ja, ja.
0: Dus nou, ik heb het laatste woord.
1: Ja, eigenlijk wel die laatste stem, die is misschien even zo... Bam,
0: ja, maar gisteren deed ik ook zo baam op de bovenste. En toen had de onderste baam 82%. Dus ja.
1: Toen waren het niet veel met je eens.
0: Nee, niet veel waren het met me eens. Maar als jij denkt, ik wil ook stemmen op een van de twee nummers van Isis, dan ga je even naar Instagram, @denhaagfm.
1: Ja, dan kan het gewoon. Nou, heel veel plezier zo meteen. Dat klinkt weer als een superleuk programma.
0: Ja, en lekker veel muziek, lekker chill.
1: Lekker relaxed. Net zoals dat nummer, rustig aan. Zei je toch rustig aan?
0: Rustig aan.
1: Ja.
0: Rustig aan.
1: Rustig aan.
0: Doe ze, man.
1: Zo is dat. En morgenochtend ben ik ook weer lekker rustig aan. Van 7 tot 10.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is niet bekend. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
6: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
5: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer ook bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
7: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek. Is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
5: In de Verenigde Staten en in Nederland dus, hier in het Kunstmuseum Den Haag. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in diverse categorieën. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. Sluit ik af met het weer. Af en toe zon, vooral vanmiddag enkele buien. Bij een matig aan de kust, soms krachtige westenwind, wordt het zo'n 17 graden. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: Dit eerste uur trappen we af met Tame Impala, Dracula. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 10 op deze dinsdag 9 juni. We hebben een Haagse artiest hier in de uitzending, Aisha. Ze maakt muziek en ik had het net al even met Sentje erover. We krijgen best wel veel demo's binnen en ik hoorde haar en ik dacht, jezus, dit is echt wel rete goed. Dus Aisha is hier zelf en we gaan straks natuurlijk naar haar muziek luisteren. We gaan het ook nog even hebben over het Hipfest, wat 12 juni deze vrijdag weer op Scheveningen is. Maar eerst.
0: Even na 11.
1: De Even na 11. We doen het artiesten ABC. Dat had je vast al meegekregen, want we zijn inmiddels al bij de letter I aanbeland. Gisteren hadden we Ilse de Lange met twee nummers op het menu staan. En vandaag is de beurt aan Isis, vroeger bekend als 100% Isis. Ja, nu is het gewoon Isis. Ik heb van haar gekozen. So Did We en In Fiction. En jij mag gaan stemmen, dat doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. Daar klik je op een van de twee favorieten van vandaag. En om 11 uur ga ik de stemmen tellen. Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En dit is de keus vandaag.
0: Even na 11.

0: Girls Like You, Maroon 5 featuring Cardi B.
1: Haagsbakkie muziek.
0: Nu is het tijd voor een artiest hier in Den Haag FM. En achter een lekker spaartje blauw zit Aisha. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, gezellig.
2: Zeker.
0: Je bent wel voor het eerst bij mij te gast, dus in principe wil ik nu alles weten. Wie is Aisha? Sinds wanneer maak je muziek?
2: Ik maak mijn eigen muziek sinds ongeveer 2019. Toen zat ik midden in mijn studie.
0: Ja, welke studie deed je?
2: Rock Academy in Tilburg.
0: Kikken.
2: Helemaal in Brabant.
0: Ja.
2: En toen begon ik met mijn eigen muziek maken. En dat was eerst Engelstalig.
0: Oké. Okay. En wat deed je ervoor dan?
2: Daarvoor zong ik gewoon. Ik
0: ja,
2: vond
0: precies,
2: zingen heel
0: maar covers
2: leuk.
0: Bedoel je dan?
2: Ja, echt alleen covers. En ik wist heel erg dat ik wilde zingen en dat ik daar het liefst mijn beroep van wilde maken.
0: Ja.
2: Maar het stukje eigen muziek, dat was nog niet eerder echt een ding bij mij.
0: Nee. Maar toch besloot je dan in 2019 om naar de Rock Academy in ieder geval auditie te gaan doen.
2: Ja.
0: En wat was dan toch ja, die drijfveer of de druppel of het laatste zetje om dat te gaan doen?
2: Ik wilde niks anders. Ik was gewoon helemaal verliefd. Ik ben helemaal verliefd op zingen.
0: Ja.
2: Mijn ouders die zingen ook allebei.
0: Okay.
2: Dus ik ben echt opgegroeid met muziek.
0: Ze en doen ze dat recreatief of professioneel?
2: Ja. Nee, dat deden ze altijd omdat ze het leuk vonden. Ze zaten samen in een bandje, daar hebben ze elkaar ook leren kennen.
0: Oh, wat romantisch.
2: Helemaal romantisch. Ja. Maar ja, thuis was er gewoon altijd muziek.
0: Ja.
2: En ik zong altijd al. Ik deed mee aan verschillende opleidingen. Een musicalopleiding hier in Den Haag gedaan. Ik vond zingen gewoon leuk. En dat wilde ik doen. En daarom ben ik uiteindelijk die opleiding gaan doen.
0: Nou, en toen ben je aangenomen. Dus dan begint het scholingsproces om professioneel zangeres te worden.
2: Klopt.
0: Maar ben je ook gaan spelen en schrijven?
2: Ja, tijdens die opleiding ben ik heel erg gaan kijken. Oké, maar wat wil ik dan? Want tot die tijd had ik nog niet heel erg nagedacht over hoe je daar dan geld mee kon verdienen.
0: Nee.
2: En daar leer je dat ook gelukkig.
0: Ja, fijn.
2: Daar heb je het veel over. En vanuit daar ben ik dus heel erg gaan denken. Oké, maar wat wil ik dan? Wil ik dan meer achtergrondvocalist worden bijvoorbeeld? Of wil ik dus echt zelf als artiest me ontwikkelen en vanuit daar geld verdienen?
0: Ik denk die laatste dat was wat je wilde.
2: Dat was wat ik wilde, ja.
0: En nog steeds?
2: Nog steeds, ja.
0: Nou, dus tijdens je opleiding duurt 4 jaar?
2: Ja.
0: 4 jaar. Dan ga je ook leren muziek schrijven. Je eigen nummers maken.
2: Ja.
0: En op welk moment had jij voor het eerst een liedje gemaakt waarvan je dacht, ja, maar dit wil ik laten horen?
2: Dat was in de coronaperiode. Toen alles eigenlijk wegviel.
0: Ja.
2: En ik heel erg de tijd kreeg om in mijn bubbeltje te zitten.
0: Ja.
2: En lekker
0: online lessen te volgen.
2: Heel leuk. Ja, dat stukje vond ik dan wel weer wat minder. Maar het schrijven zelf gaf heel veel ruimte. En toen schreef ik dingen dat ik dacht, oh, maar dit vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja.
2: En dit zie ik voor me, dat ik daar dan een bepaalde artwork bij bedenk. En dat,
0: oh ja, zo zag ik het al voor je.
2: Ja.
0: Want je bent dan zangeres, maar speel je ook een instrument?
2: Ik speel piano.
0: Oké, kijk.
2: Niet heel goed, maar wel.
0: Nee, maar wel om jezelf een beetje te begeleiden tijdens het schrijven. Want dat lijkt me toch wel.
2: Ja, klopt. Inderdaad, wel om wat akkoorden te spelen. Dat ik in ieder geval met dat conceptje naar een producer kan stappen en zeggen: oké, help.
0: Ja. Ja. Ja, dit moet een nummer worden.
2: Ja.
0: Het is nu nog een melodie, maar het moet een liedje worden.
2: Ja.
0: Nou, nu ik voor het eerst hoorde ik van jou, omdat je natuurlijk in mijn mailbox zat.
2: Mm-hmm.
0: Is het nummer wat we straks gaan draaien ook het eerste nummer wat je hebt uitgebracht?
2: Nee. Het eerste nummer bracht ik uit mijn hoofd in 2021 uit.
0: Ja.
2: Toen was het R&B.
0: Ja.
2: Heel erg R&B, Nederlandstalig R&B. En inmiddels heb ik mezelf meer ontwikkeld en nu is mijn sound wat meer R&B pop. En dit is, ik weet niet. Ik denk dat best al wel wat liedjes staan op Spotify.
0: Oké. Ja. Dan gaan we straks eventjes het lijstje doornemen. Ik ga een nummer van je draaien. Het heet Rustig Aan. Wat zit erachter? Wanneer schreef je dit? Waarmee moeten we rustig aan doen?
2: Ik schreef dit ongeveer een maandje geleden. En dat is voor mij is dit nummer een herinnering aan mezelf. Van een reminder dat ik iets rustiger aan mag doen. En iets minder moet nadenken over wat er allemaal nog in de toekomst ligt. Maar wat ik nu aan het doen ben.
0: En is dat dan omdat, want ik kan me wel voorstellen, je bent dan van die school af en nu moet je een vliegende start maken. Ja. Is dat het gevoel wat erachter zat?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want doe nou maar gewoon even chill. Het komt wanneer het komt. Blijf gewoon lekker mooie muziek maken.
2: En blijf er een beetje van genieten, want dan hou ik het vol.
0: Ja, precies. Heel belangrijk. Nou, ik ga natuurlijk draaien voor de allereerste keer op Den Haag FM. Aisha uit Den Haag met Rustig Aan.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: met rustig aan. Dat klinkt lekker. Dat klinkt ook naar meer.
1: Ja.
0: Ja, dus ik doe niet zo rustig aan. Ik denk dan, ik wil nu alles horen van jou. Want het klinkt echt heel fijn.
1: Dank je wel.
0: Ja, heb je nu ook gewoon het gevoel dat je denkt... ja, ik blijf nu wel een tijdje in deze flow-stijl hangen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb me ook heel erg verdiept in wat ik wil maken, wat bij mij past. En ik heb nu eindelijk dat ik heel duidelijk voel, oké, dit past bij mij.
0: Ja.
1: En het is ook heel handig, hè? Want het is ook belangrijk dat mensen een beetje begrijpen wat maakt Aisha.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar goed, kijk naar een Madonna. Die gaan allemaal steeds van stijl naar stijl. En dat lukt ook. Beyoncé, Taylor Swift, ze doen het allemaal.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, wat je zegt, maar dit is ook wel een beetje een onderscheidend stijltje.
1: Ja, zo voel ik het ook.
0: Ja, en dan juist ook omdat het... Want ik verken het wel iets wat erop lijkt misschien. Maar dan weer niet Nederlands.
1: Nee.
0: Dus ja, ik denk dat je iets leuks hier te pakken hebt. What's next?
1: Muziek.
0: Ja.
1: Ik ben lekker weer aan het schrijven. En ik heb nu ook zeker... dit liedje staat ook voor mij heel erg voor deze periode... waar ik heel bewust mee bezig ben.
0: Ja.
1: Veel meer doen op gevoel. Dus als ik iets schrijf en ik vind het tof... dan wil ik niet denken, oké, over een jaar breng ik dat dan ongeveer uit.
0: Nee,
1: dan wil ik dat gewoon lekker uitwerken.
0: Ja.
1: Dan ga ik dat uitbrengen.
0: Want hoe werk jij? Je zei net al, ga ik naar iemand toe om het te produceren. Dus je komt met een ideetje, soms een melodie, soms een tekst. En dan heb je een klein conceptje. Staan.
1: Ja.
0: En dan?
1: Dan heb ik een schrijfsessie. Vaak met een producer en een sessiemuzikant. Bijvoorbeeld een gitarist.
0: Ja.
1: En dan begin ik met een intro-praatje van... ja, en ik voelde me toen zo. En toen kwam dit melodietje. Maar ja, ik weet nog niet helemaal. En dan gaan we gewoon een dag lang lekker met elkaar chillen... en muziek maken.
0: Ja.
1: En
0: want ik kan me best voorstellen aan het begin van je carrière... Dan zo'n producer inhuren en een sessiemuzikant. Dat kost allemaal geld. En er komt nog niet zo heel veel geld binnen via de muziek. Of werk je dan met andere jonge mensen die dit ook tof vinden? En is het kosten voor de baten?
1: De schrijfsessie zelf,
0: ja?
1: Die is vrijblijvend.
0: Ja, ja.
1: Breng ik het uit, dan komen daar natuurlijk weer dingen bij kijken.
0: Ja.
1: En dat is gewoon, ja, ik werk ook daarnaast.
0: Ja.
1: En dat doe ik niet voor mijn hobby om, weet ik veel, te hockey of zo. Maar dus om muziek uit te brengen.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd, ik heb een hele dure hobby op dit moment.
0: Ja, op dit moment wel. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat je daar lekker geld mee gaat verdienen. Staan daar wel in de agenda al optredens?
1: Eergisteren had ik een optreden en ik ben me eigenlijk voor allerlei dingen aan het aanmelden en aan het doen. Ik zag laatst een interview van Billie Eilish en toen zei ze in het Engels, maar speel voor kleiner publiek dan dat je denkt dat je zou moeten doen.
0: Ja.
1: En dat heeft me ook wel geïnspireerd van ik wil gewoon lekker spelen, ik wil mensen leren kennen, ik wil een soort community creëren en dat wil ik doen door...
0: Ja.
1: De buitenwereld.
0: Nou precies, being out there is wel het belangrijkste. Ik kan wel altijd denken, ik ga niet voor een handjevol mensen spelen. Maar dat kan je beter wel doen dan niet spelen.
1: Ja, weet
0: ja, superleuk. Nou, ik heb het gevoel dat we elkaar binnenkort weer hier zien. Want dan heb jij weer het gevoel gehad om een lekker liedje te schrijven. En die ga je dan uitbrengen en dan gaan wij hem draaien. Dankjewel dat je hier bij mij in de studio was.
1: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: En tot snel.
1: Tot snel. Den Haag FM 92.

0: Alex Warren, Fever Dream. Daarvoor je David Guetta met Usher, Without You. Toen daarvoor die Olivia Dean. Daarvoor die nog Benson Boone. En je hebt ook nog Kensington voorbij horen komen. Zo, ik heb mijn plicht als DJ weer gedaan. Alle artiesten netjes afgekondigd.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: We bellen met Alexander, want aanstaande vrijdag dan is het zover. Hipfest op Scheveningen. Goedemorgen, Alexander.
1: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, wat gezellig. Aanstaande vrijdag is er weer Hipfest. Hoeveelste editie is het?
1: Heerlijk, inderdaad, dat het weer terug is bij ons. Maar de editie, dat zal rond de 11e zijn. Alweer.
0: Zoiets, hè? Ja.
1: Ja,
0: ja, helemaal leuk. Rond de Oude Kerk op Scheveningen. Hebben we het dan over de Keizerstraat?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: De historische Keizerstraat, ja.
0: Ja, en wat kunnen we allemaal verwachten van Hipfestival?
1: Ja, kijk,
0: Hipfest.
1: Het mooie hier... Ja, Hipfest. En het mooie is, het is 2015 inderdaad begonnen. En in de Keizerstraat, vorig jaar moesten we vanwege de NAVO-top uitwijken naar een andere locatie. Maar het is wel heerlijk dat we weer terug zijn bij die kern. Rondom de Oude Kerk hebben we dit keer ook een nieuw podium. En dat is in de tuin van de Oude Kerk.
0: Oh, wat leuk!
1: Mooi, want ja, dat is echt helemaal te gek. En dat is lekker om en om daar. Dus op het kerkplein. En dan gaat het eigenlijk heen en weer om en om. Dus je kan gewoon eigenlijk van links naar rechts en van rechts naar links.
0: Ja.
1: En dat is gewoon echt heerlijk. En dan hebben we nog een derde podium. Dat is bij ons de zaal Podium AZ.
0: Ja.
1: Ietsje verderop in de Keizerstraat. En daar gaan we ook nog door tot 2 uur 's nachts.
0: Hmm. En wat kunnen we allemaal verwachten? Welke artiesten staan er allemaal?
1: Nou, we hebben natuurlijk ook wat Haagse artiesten. Fusitief hebben we onder andere Tripkip. Kijk, Tripkip is eigenlijk een soort van vriend van de show geworden.
0: Ja.
1: En ja, wat je daar ziet op het podium, dat weet je, laat je altijd weer een beetje verrassen. Die Tripkippers, de mix van funk, elektronica, eerder bij elkaar, weet je wel. En dat is gewoon echt, ja, echt een feestje. Zij sluiten af op het kerkplein ook, tussen 11 en 12. De buitenpodia. En ja, verder zijn er gewoon 13 hele toffe acts die je gewoon lekker moet, of lekker moet, niks moet. Maar als je zin hebt, kom je lekker naar Scheveningen toe.
0: Ja. Hoe laat begint het?
1: Het begint om 5:30.
0: En het gaat dus tot 2 uur door?
1: Ja, 5:30 hebben we talenten in de tuin. En dan gaat het lekker door tot 2 uur 's nachts.
0: En is er qua catering nog meer dan alleen de gevestigde zaken? Staan er nog kraampjes met wat lekkers?
1: Nee, wij doen het lekker allemaal met de lokale horeca. En zij zorgen ook voor buitenbars.
0: Ja, precies,
1: en,
0: dat wel.
1: Het eten, precies. En dat sowieso. En het eten kan je lekker gewoon doen bij die zaken ook, bij die zaken ook zelf.
0: Ja, precies. Dat, je kan binnen, maar ze hebben ook een uitgifte als het ware.
1: Ja, je hebt gewoon genoeg plekken waar je gewoon lekker kan eten ook. En,
0: helemaal leuk.
1: De lokale horeca. Ja,
0: en het is allemaal nog gratis ook, de muziek.
1: Ja, je kan er nog gratis heen. Kom dan nog maar eens om. Hè?
0: Ja, even serieus. Je kan gewoon gratis lekker genieten van live muziek. Haagse artiesten, andere artiesten. In de Keizerstraat en op het plein rondom de kerk. Deze vrijdag vanaf 5:30. En gaat door tot in de late uurtjes. Alexander, dankjewel. Fijn dat je even hebt gesproken. En heel veel plezier vrijdag. Ik doe een zonnedansje dat het in ieder geval droog blijft.
1: Dankjewel, Jessica.
0: Bye bye.
1: Hoi.
0: En dit is Lola Young met Messi.

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Het is een lekkere pittige. We hebben van Isis, de band Isis. En voorheen bekend als 100% Isis. Maar tegenwoordig hebben ze de 100% weg laten vallen. Misschien zijn ze nu nog 99%. Net een flauw grapje. In ieder geval is de keuze. So Did We en In Fiction. Twee pittige nummers. Dus als je denkt, oh, ik heb de radio hard staan, zet hem dan nu even een beetje zacht. Want anders doet het pijn in je oren. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is niet bekend. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
4: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
3: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer ook bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
5: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
3: In de Verenigde Staten en in Nederland dus, hier in het Kunstmuseum Den Haag. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in diverse categorieën. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. Sluit ik af met het weer. Af en toe zon, vooral vanmiddag enkele buien. Bij een matig aan de kust, soms krachtige westenwind, wordt het zo'n 17 graden. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
8: Dit tweede uur wordt afgetrapt door Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Tot.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze dinsdag 10... Nee, dinsdag 9 juni. Ja, daar zijn we weer. En ik heb een grapje met mezelf uitgehaald. Nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik er nou echt om kan lachen. Ik was natuurlijk net even helemaal in de war met Isis, hè. Ik zat over de 100% Isis en de Isis was gewoon maar niet hetzelfde. Want Isis is gewoon een hardrockband. En die liedjes die ik had geselecteerd, ruim 7 minuten en ruim 9 minuten. Ja, dat is wat, hè. Op de radio doen we dat eigenlijk niet. Maar goed, ik ga straks de agenda doornemen met Mark van het Nationaal Theater. We hebben natuurlijk ook de countryplaat van de week. Maar de winnaar van de FNA 11, om 11 uur in ieder geval, was dat zo, is In Fiction. En die duurt 9 minuten 12. Dus mensen, het is een heel langzaam lang intro. Daar gaan we dan even wat sneller doorheen. En dan maak ik hem wat korter. Dat is niet zo netjes, maar ik weet het anders ook niet. Dus het spijt me. Mijn oprechte, welgemeende excuses. Ik kom er lekker uit, maar niet heus. Dit is de winnaar van de Effen na 11, Isis met In Fiction.
0: Effen na 11.
1: Ja, precies. Nee, die ook niet. Deze, In Fiction. Hij loopt al. Maar ik hoor hem niet. Nou, ook dat nog. Geen geluid. Ik ga lekker een ander liedje draaien. Het spijt me, ik heb er een potje van gemaakt. Ik maak het morgen goed. Dit zijn... Is dit hem nou alsnog? Nou, nu horen we hem ineens. Ja. Wat een ellende, Mark. Mark, wat een ellende. Dit is Isis In Fiction.

0: Bij Bibexa en Fadeless New Religion. En daarvoor hoor je een rommeltje wat de FNA 11 noemen vandaag.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Mark Kalsbeek is hier bij mij in de uitzending van het Nationaal Theater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Veel te lang geleden dat we elkaar hebben gezien. Ja, ik was er ook even niet natuurlijk.
2: En ik was op vakantie.
0: En jij was er even niet. Maar Eva heeft honneurs waargenomen voor jou. En Mohammed heeft ook honneurs waargenomen. En ik vroeg jou volgens mij rond kerst. Ik zei, Mark, ik wil maar één ding voor kerst. En dat is dat jij voor mij een goed woordje doet bij Harry Jekkers.
2: Ja.
0: Heb jij gedaan? En gisteren heb ik hem gesproken. En ik vond dat superleuk. Het was echt wel een heel open gesprek. Over het einde van zijn theatercarrière.
2: Mm-hmm.
0: En hoe weet je dan wanneer dat moment komt? Nou, pijn in je rug. Wat vermoeider worden. En niet meer zo lang op het podium kunnen staan zoals voorheen. En we hebben het ook nog gehad over de coronatijd. Dat hij het best zwaar heeft gehad toen.
2: Ja.
0: En ook dat hij kanker heeft gehad.
2: Ja.
0: Ja. Maar ik vond het een heel fijn gesprek.
2: Leuk.
0: Dus dat was mede dankzij jou. Dankjewel. Wanneer staat Harry bij jou?
2: Nou, hij speelt nog een paar keer. Want zoals je weet gaat hij dus stoppen.
0: Ja?
2: 12 juli is de allerlaatste van deze voorstelling. Maar ook gewoon sowieso. Dat hij op het podium gaat. Ja? Je zegt nooit. Maar ik denk dat dit ook gewoon echt het laatste is.
0: Hij is 75.
2: Hij is 75.
0: Ja.
2: Ja. En aanstaande zondag staat hij er weer. 14 juni.
0: Ja.
2: En dan 21. En dan
0: acht zijn die geloof ik.
2: Ja, want in de maand
0: wordt ook nog een keer gefilmd.
2: Klopt. 4 en 5 juli, dat is de twee weekenddagen.
0: Ja, dan wordt het gefilmd en dan kan het in ieder geval ook bij de VARA op tv komen.
2: Ja, en het is ook wel leuk, want we hebben ook een expositie. Die wordt aanstaande vrijdag opgebouwd bij ons in Schouwburg. Dus dat is heel leuk. Dat is eigenlijk een beetje over zijn leven en over zijn leven als artiest. En over zijn Haagse roots. En dat hebben ze een initiatief van zijn vrienden, van zijn bandleden, van het Klein Orkest. Maar dat hebben we ook gewoon opgepakt. Dus dat wordt ook gewoon door echt een expomaker gemaakt. En dat is leuk. Die wordt dus vrijdag opgebouwd.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk, eigenlijk kan je daar natuurlijk gewoon heen als je bezoeker bent van de Koninklijke Schouwburg. Dan kan je gewoon kijken. Alleen we gaan dus ook nog van 17 tot en met 20 juni ook gewoon overdag gaan we de deuren openen om dan mensen gewoon de kans uit Den Haag een kans te geven om dat eventjes te zien.
0: Dat is leuk.
2: Gewoon een kleine expositie, maar wel gewoon heel leuk. Een soort overzichtsdingetje.
0: Ja, heel leuk. Ja, en ook best wel heel eervol natuurlijk dat er de allerlaatste show bij jullie staat.
2: Ja, klopt. Ja, en heeft deze show en ook die vorige Achter de Duinen, het is In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen, heeft hij eigenlijk ook alleen maar bij ons gespeeld. Dus die heeft hij een soort van voor één plek ook gemaakt. En dan heel vaak gespeeld.
0: Ja, want hij zei, ik zeg van, Den Haag. Ja, eigenlijk heb ik er maar 20 jaar gewoond, zei hij. Ja. Ik woon in Spanje en ik heb een appartement in Utrecht.
2: Dat klopt, ja. Ja, ja, blijft toch wel Haagenees.
0: Dus ik wou net zeggen, het is toch onze schrijver van ons lijflied.
2: Daar komt hij niet meer vanaf. Nee,
0: dat blijft gewoon.
2: Wordt gewoon bij Den Haag.
0: Ja. ik ga ervan uit dat alles is uitverkocht voor Harry Jekkers.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, helaas, dat dan.
2: Dat is zo.
0: Maar we kunnen dan van de zijlijn meegenieten en hem uiteindelijk op tv zien.
2: Ja, het is soms ook wel leuk als mensen toch gewoon. Soms is het wel handig om bijvoorbeeld de website even in de gaten te houden. Want het kan wel eens zijn dat er wel eens kaartjes terugkomen.
0: Ja.
2: En dan zie je dat. Dan zie je lege plekjes. En dan kan je soms nog wel boeken.
0: Ja.
2: Of op de wachtlijst inschrijven. Want dan word je soms ook gebeld.
0: Ja, dat is ook een goede tip.
2: Ja.
0: Morgen, Kamaretten.
2: Ja, 60 jaar Kamaretten. Kamaretten is, voor wie dat niet weet, eigenlijk het bekendste, het grootste cabaretfestival. Het is eigenlijk een festival voor jong cabarettalent. Het bestaat al heel lang, 60 jaar dus. Is ontstaan in de helft, toen ook 30 jaar lang in Rotterdam geweest. En nu al 5 jaar in Den Haag. Dus we hebben dat 5 jaar geleden
0: geadopteerd.
2: Afgepikt van Rotterdam.
0: Afgepikt. Leuk. Geadopteerd.
2: Ja, geadopteerd.
0: Omarmd.
2: En dat is heel tof. En wat ze doen, er is een jubileumjaar. We gaan ook in februari ook nog een nieuwe editie, nog een editie doen met 60 jaar Kamaretten. En dit is eigenlijk deze avond, morgen dus, is geëerd aan, gewijd aan de duo's. Dus de duo's die meededen.
0: Ja.
2: aan kameretten. Ofwel in de finale stonden, ofwel wonnen. En dat is heel leuk.
0: Dus het is heel breed, van heel veel verschillende jaren. Ja. Die allemaal een onderdeel van de show doen morgen.
2: Zeker. Ja.
0: Superleuk. Zijn daar nog kaarten voor?
2: Ja, zeker.
0: Zijn er nog kaartjes voor? Dus als mensen morgen nog naar kameretten willen, 60 jaar.
2: Dat is heel leuk. Ja.
0: Dan kan je nog een kaartje scoren. Straks nog meer tips van Mark. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Mike Pietersen klaarstaan met Dat Doe Jij.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Als het tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit is Mike Petersen natuurlijk en ras echte Haagenees. Met dat doe jij.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van het Nationaal Theater. Wat natuurlijk niet alleen bestaat uit de Koninklijke Schouwburg. Maar ook uit het gezelschap van het Nationaal Theater. We hebben ook Theater aan het Spui, hier schuin aan de overkant. En we hebben zaal 3 in de Constant Rebekkenstraat.
2: Ja.
0: Ik weet dat gewoon inmiddels eindelijk gewoon correct. Harry Jekkers hebben we gehad. Ja. Kameretten 60 jaar. Wat heb je nog meer voor tips?
2: Operation Hellfire. Dat is een voorstelling van onszelf, van het Nationaal Theater.
0: Ja.
2: Staat voor de laatste 3 keer. Ook is dat wel echt wel bijna uitverkocht. Maar dat is echt een te gek voorstelling. Staat 11, 12, 13 juni. Dat zijn de laatste voorstellingen van die voorstelling.
0: Ja, en Hellfire. Maar even, waar gaat het over?
2: Operation Hellfire gaat eigenlijk over het internationaal strafhof.
0: Ja.
2: Super actueel nu.
0: Ja.
2: Dit is 3 jaar geleden al geschreven. Maar intussen ook weer is dat script een paar keer aangepast. Omdat er situaties in staan over bijvoorbeeld het ontvoeren van een staatshoofd door een ander staatshoofd. Wat eigenlijk nooit voorkwam. En ineens is dat natuurlijk wel gebeurd door Trump met Venezuela. Waar het over gaat is dat het is een fictief ding, maar wel wat kan gebeuren. Is dat er, want het internationaal strafhof pakt staatshoofden op. Die beschuldigd worden van een criminele daad. Of in ieder geval van
0: oorlogscriminaliteit.
2: Zeker. En dat is eigenlijk altijd wel gebeurd bij Oost-Europese leiders of bij Afrikaanse leiders. Maar hier gaat het eigenlijk over dat een westerse leider wordt opgepakt. En je hebt in de regels in Amerika heb je die Hague Invasion Act. En dat betekent eigenlijk van op het moment dat er eigenlijk een Amerikaanse leider wordt opgepakt in het internationaal strafhof of in Den Haag in Nederland, dan heeft Amerika het recht aan om Den Haag Nederland aan te vallen.
0: Oh ja.
2: En daar gaat het eigenlijk over. Dus het gaat eigenlijk over een heel proces hoe dat gaat.
0: Als Den Haag zo'n leider oppakt, dan mag Amerika Den Haag aanvallen.
2: Ja, dat hebben zij zelf zo bepaald, ja.
0: Maar zij pakken hem dan toch op omdat er hier het strafhof zit?
2: Ja, dat klopt. Maar het gaat dan om een Amerikaans staatsburger. Dus nou ja, goed.
0: Oh. Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar dat is in toneelstuk zo, of ook in het echt?
2: In het echt ook. Dus dat is gebaseerd
0: op. Dus als stel dat Trump opgepakt zou worden door het internationaal strafhof.
2: Ja.
0: Dan mag het leger van Amerika Den Haag aanvallen om Trump te bevrijden.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Zo, dat is een beetje. Ja.
0: Ja.
2: Het is ingewikkelder, maar daar komt het op neer.
0: Ja.
2: En dat is de basis geweest van dat toneelstuk.
0: Ja, daar
2: gaat het zeker over. En dan,
0: spannend, maar inderdaad, omdat het zo aanschuurt tegen de realiteit.
2: Ja, exact.
0: Super spannend. En dan zitten we ook nog in Den Haag.
2: Ja.
0: En dit weekend. En er zijn nog kaarten voor?
2: Er zijn nog kaarten voor. Wel weinig.
0: En welke zaal?
2: In Schouwburg.
0: In de Schouwburg, oké. Okay.
2: Het is echt te gek. Het is echt heel goed.
0: Leuk. Ja, dus daar moeten we heen. Heb je nog een laatste tippie?
2: Ja, wat ik wel leuk vind om nog even aan te stippen is volgende week hebben we Jawed Essoufi. Dat is een comedian. Ook een YouTuber, ex-leraar. En via YouTube bekend geworden. En super grappig. Ook van zijn typetjes. Sloegie bijvoorbeeld is een van zijn typetjes. Hij is al jaren geleden begonnen. Wij waren denk ik als een van de eerste waar hij ook gewoon in de grote zalen ging spelen.
0: Ja.
2: Een hele leuke vent die vooral ook heel erg goed is in het reageren op de zaal. En de dingen die in de zaal worden geroepen. En dat is echt heel erg leuk. Dit is al zijn 5e show, denk ik, inmiddels.
0: En geen leraar meer.
2: Nee. Hij gaat ook voor eind van deze maand. Zelfs in Ahoy heeft hij een show.
0: Nou, dat gaat goed.
2: Ja, dat gaat heel goed. Het is echt heel, heel tof. En wat heel leuk is, dat dit is zeker ook jongeren en mensen met een Marokkaanse achtergrond, die waren vooral heel erg vanaf het begin al erbij. Maar je ziet ook, omdat dit wat bekender wordt. En dat op een gegeven moment door die Volkskrant als een van de talenten uitgeroepen. En dan zie je dat eigenlijk die doelgroep van hem breder wordt. En dat ook alles weer eigenlijk mengt. En dat is super tof. Dus die zijn erg gemeleerde zalen. En ook goed, ik vind het ook heel leuk. Want je ziet ook dat hij zich ook nog wel steeds ontwikkelt als comedian. Dat het nog steeds nog ingenieuzer en grappiger wordt.
0: Ja, oh leuk.
2: Een hele leuke belevenis. En dat is ook in de Schouwburg.
0: En dat is volgende week.
2: Dat is volgende week, ja.
0: Ja, superleuk. Mark, dankjewel weer voor deze tips.
2: Ja.
0: En ik zie je over 2 weken weer.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
3: Den Haag FM 92.0.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Katy Perry, California Girls en de 40 Ed Sheeran met Sapphire.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Howdy.
2: Howdy, howdy, howdy.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Bijkomen van een superleuk, maar onwijs druk weekend.
0: Nou, kijk, dat is mooi. Heb je nog een beetje gelinedanced?
2: Nee, dat niet.
0: Oh.
2: Nee, ik heb wel heel veel stappen gezet. Telt dat ook?
0: Sowieso is dat goed. Sowieso is dat...
2: Zaterdag hadden we de 1 en 2 dag van de brandweer in Zoetermeer, dus...
0: Wat houdt dat in? Is dat net zoiets als brandweerfeest in Den Haag?
2: Ja, dat klopt. Ietsje kleiner, maar nog steeds best groot. En heel veel bezoekers gehad, dus een geslaagde dag.
0: Nou, dat is mooi. Kijk, leuk. De countryplaat van de week. Wie staat er in de spotlight?
2: Ja, dit keer is dat Russell Dickerson. Geboren in Tennessee. En sinds 2017 is hij echt doorgebroken met zijn nummer Yours.
0: Ja.
2: En ja, zijn fans vinden het vooral het feit dat hij een combinatie zingt van moderne country met pop-invloeden. En vooral heel veel positieve energie. Ja, heel positief. Heel goed.
0: Leuk.
2: Ja, zeker. Hij heeft ook een hele sterke band met zijn fans. Dat bewijst ook wel daar aan zijn 6 miljoen streams per maand.
0: Nou zeg.
2: Dat is echt ongelooflijk hoeveel luisteraars hij heeft. En het is gewoon een hele leuke en sociale zanger.
0: Leuk. En hoe lang gaat hij al mee?
2: Nou ja, hij gaat al een tijdje mee. 2017 is hij echt al een beetje doorgebroken.
0: Oké. Okay.
2: De laatste jaren is hij vooral bezig met zijn tournees. En hij heeft in 2025 deze hit uitgebracht.
0: Ja.
2: En dat is een van zijn grootste hits uit zijn carrière geworden.
0: Oké, okay.
2: Ook weer wederom.
0: Tot nu toe.
2: Ja. Ja, daar gaan we echt zeker nog meer van hem horen.
0: En waar gaat het nummer over?
2: Het vertelt het verhaal van een spontane ontmoeting in een bar. Een man ontmoet een vrouw die net een relatie achter zich heeft gehad.
0: Ja.
2: En wat eigenlijk begint met gewoon een normale gesprekken, dansen, plezier. En dat verandert al snel in verliefde gevoelens.
0: Oeh.
2: Met een hele duidelijke boodschap erin. Soms komt een liefde onverwacht op je pad wanneer je het minst verwacht.
0: Ja, ja. En dan maar hopen dat je vrijgezel bent.
2: Ja, dat wel. Ja, anders dan zit je niet in eentje in de bar, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet, hè. Het kan, je weet het niet, je weet het niet, Ronald. Een heerlijk cowboy nummertje dus, waar we van gaan genieten. En verliefde gevoelens, zo richting de zomer, hebben we die altijd wat meer, hè?
2: Ja, zeer zeker. En er zit ook een hele leuke twist, een verwijzing naar een ander nummer in dit nummer. En ik ben benieuwd of jij hem gaat herkennen.
0: Oh.
2: Ongetwijfeld wel. Maar het is een nummer uit de jaren 80, wat heel bekend geweest is. Die zit een beetje... De sample zit er een beetje in verwerkt.
0: Oké. Ik ga luisteren.
2: Dus luister goed.
0: En, ja, vorige keer zat het er echt heel erg dik bovenop. Was het echt een soort Cut Night Joe?
2: Ja, dat was inderdaad heel erg duidelijk. Dat,
0: ja.
2: Maar dit is een kleinere twist.
0: Oké, ik ga goed luisteren. Ga jij hem aankondigen, start ik hem in.
2: Ja, is goed. Je kunt nu gaan luisteren naar het nummer Happened to Me van Russell Dickerson.

Alweer uit het jaar 2000, dit nummer What a Girl Wants van Christina Aguilera. En daarvoor hoorde je Somber met Homewrecker. En ja, de countryplaat van de week, dat was dus Happen to Her met Homewrecker. En ja, de countryplaat van de week, dat was dus Happen to Me van Russell Dickerson. En DJ Ronald zei, luister maar of jij de, dat,

eentje heb ik er voor je deze ochtend met lekker veel muziek. Want het einde is daar voor Haags Bakje met Jessica Mendels. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Ik wens je een hele mooie dag en geniet ervan. Dit is Dinner Party van Neil Horan.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is niet bekend. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
2: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
1: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer ook bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
3: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de Verenigde Staten en in Nederland dus, hier in het Kunstmuseum Den Haag. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in diverse categorieën. De muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs. Sluit ik af met het weer. Af en toe zon, vooral vanmiddag enkele buien. Bij een matig aan de kust, soms krachtige westenwind, wordt het zo'n 17 graden. Morgen vrij veel bewolking en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
3: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
2: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
4: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
2: Ja, in de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum Den Haag. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 17 graden. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw enkele buien. Maxima dan omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de

0: Centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
1: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
0: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: Ja, in de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum Den Haag. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 17 graden. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw enkele buien. Maxima dan omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
3: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
2: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf

0: volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
1: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: Ja, in de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum Den Haag. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 17 graden. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw enkele buien. Maxima dan omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
4: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
3: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
5: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek. Is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
3: Ja, in de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum Den Haag. Dan nog het weer, enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 17 graden.

0: Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw enkele buien. Maxima dan omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het nieuws uit Den Haag.

0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
4: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
3: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
3: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
2: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende, werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
3: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
2: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Top, top, top, top. En nu dus Haagse knaken van 7 tot 8. En we beginnen uiteraard met hits. Bedankt.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Een gezellige hit met gezellige gitaartjes. En over gezellige gitaartjes gesproken. We gaan het gezellig hebben over de Haagse economie nu vandaag in Haagse Knaken. 7 tot 8 iedere dinsdag op jouw Den Haag FM. Zit je in de auto onderweg terug naar Den Haag? Heerlijk. Zie je in de verte zo met die ondergaande zon. De skyscrapa zie je zo opdoemen. Of ben je gewoon in Den Haag? Laat het ons weten. We hebben graag contact. Vorige keer hebben we een heel mooie reactie gehad toen we wat stellingen hadden. Iemand die stuurde oneens. Nou, cryptischer kan je het bijna niet krijgen. Dus we staan altijd open voor contact. Mijn belangrijkste co-host vandaag, Catharina. Ja, kan je mij eens vertellen waar we het vandaag over gaan hebben? Wie hebben we langs in de uitzending? Wat was jouw idee? Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Waar zijn we? We moeten het visueel maken.
1: Ik ga het je vertellen. We zitten hier natuurlijk in de Biep op het Spui. Dus mocht je in de buurt zijn, kom ook vooral even langs. Ik zag net al een bekende zwaaien, dus alleen maar gezellig. En we gaan het vanavond hebben over kunst. En dat niet alleen Amsterdam de plek voor de kunst is, maar juist ook Den Haag. En niet alleen het Noordeinde, maar juist ook de Dennenweg. Vanavond heb ik twee hele leuke dames meegenomen. Tané van Blindies, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Hoi, welkom.
1: En Christine van Van Buhl Gallery, ook uit de Dennenweg. Welkom.
3: Dank je.
1: Leuk dat je er bent.
0: Nice. Oké. En dan denk ik dat we beginnen met een stukje stand van zaken. Hè?
1: Zeker.
0: Oké. Nou, daar gaan we dan. Nee, daar gaan we niet. Daar gaan we dan.
3: Nummer.
0: Ook niet.
1: De derde en de vierde.
0: Nou, dan gaan we hier. Let op.
4: Juist. Van zaken.
0: Dit is Vrijwilligersradio, lieve luisteraars. Jullie hebben hits van mij te goed. Het is dinsdagavond, 2 juni, 7 uur. En dat betekent een uur lang Haagse Knaken. Hier op Den Haag FM. Fijn dat je weer luistert. Naast mij in de studio dus Catharina. Welkom. Waar gaan we het vandaag over hebben? Kunst in het museumkwartier. We gaan op de creatieve tour. En het is de stand van zaken. Ik zeg, schilderijen blijven miljoenen business. Maar de markt verandert. In 2024 werd de schilderij van René Magritte verkocht voor ruim $121 miljoen. Een van de grootste verkopen in jaren. Tegelijkertijd zie je dat de totale kunstmarkt iets afkoelt. Minder extreme topverkopen dan een paar jaar eerder. En opvallend is, er is groeiende aandacht en recordprijzen voor vrouwelijke kunstenaars. Zijn dat dan kunstenaressen? En nieuwe namen. Je moet niet needless gendering doen van woorden. Dat doen ze in het Duits altijd. Dat is nu aan kritiek onderhevig. Dan een vraag aan jullie eigenlijk. Panelvraag. Is kunst nog vooral een investering voor de superrijken? Of democratiseert de markt juist?
5: Er is niet één markt. Waarin kunst wordt aangekocht. Dus je hebt de internationale markt, je hebt de particuliere markt, je hebt particulier lokaal. Daar gaan heel veel hele andere bedragen in om. En wordt op een andere manier wordt er gehandeld of geïnvesteerd. Dus soms wordt er geïnvesteerd in iets waar je echt heel erg blij van wordt op dagelijkse basis, wat ook echt aan de muur gaat. En een ander investeert in iets wat meer op investeren op de beurs lijkt.
0: Oké. Dus ja en nee. Dank. Wat bepaalt dan tegenwoordig de waarde van een schilderij? Naam, verhaal, hype? Behalve of je het mooi vindt natuurlijk.
2: Ik denk een combinatie van alle drie die je net noemt, want ja, vooral gewoon mensen moeten er verliefd op worden. Dat zeg ik altijd met schilderijen of dat andere.
0: Heb jij één schilderij waar je heel verliefd op bent?
2: In het begin, toen ik de gallery net begon, toen was het echt wel voor mij elk werk wat er wegging, dat deed eigenlijk wel een beetje pijn.
1: Oh. Ja.
0: Maar ja, vind je het dan ook erg als iemand het koopt waarvan je denkt van, oh, hij mag echt niet in jouw huis?
2: Nee, ik heb alleen maar leuke mensen.
0: Oh, oké, gelukkig.
2: Ja, die zitten wel in het goede gevoel.
0: En letten jullie erop of je vrouwelijke of mannelijke artiesten koopt? Of andere?
2: Ja, we hadden het er net over gehad.
5: Ja, grappig. We hadden het er net over. Ik had net hiervoor een show met vier vrouwelijke kunstenaressen. Maar dat was echt puur toeval. En ik denk dat, en over het algemeen genomen is het meer 50-50. En ik denk dat dat tegenwoordig, als je dus niet discrimineert de ene kant op of de andere kant op, dat het best wel natuurlijk 50-50 kan worden.
0: Terecht. Terecht.
4: De stand van zaken.
1: Ja, en oude schilderijen die blijken dus nog vol geheimen te zitten. Want bij de restauratie van een Van Goghs lentetuin in 2026, dit jaar dus, bleken dat heel veel details later zijn toegevoegd door iemand anders. Dus niet door Van Gogh zelf. En restauraties onthullen steeds vaker verborgen lagen, eerdere versies en fouten uit het verleden. Ook werd recent een Rembrandt opnieuw erkend als origineel, na jaren van twijfel. Vraag voor jullie. Als een schilderij nou anders blijkt dan gedacht, verandert dat de waarde of juist de fascinatie?
5: Ja, ik heb er toevallig één voorbeeld in mijn galerie nu hangen. In de zin van, dat is hedendaags kunst. Dus dat is onlangs gemaakt. Ja. Maar ik weet van een kunstenaar dat hij eerst bezig was met een ander werk. En dat hij er overheen is gaan schilderen. Dus Iwan Smit. Maar en dat hij zelf ziet het. En hij vindt het ergens ook wel grappig dat je dat nog een soort van doorheen kan zien. En ik vind het zelf ook erg leuk. Terwijl als je het niet zou weten, zou je het ook niet zien.
1: Goed detail, goed detail. En is kunst dan nooit af? Of blijft het door onderzoek en technologie steeds opnieuw ontstaan?
2: Ja, het is eigenlijk wel waar ik het altijd met kunstenaar over heb. Dat het zoiets is van, ja, wanneer is een werk af? Want ik weet dat niet. Ik kan soms in een studio komen van iemand en dan word ik ergens verliefd op. Maar dat is
0: nog niet af.
2: Volgens de kunstenaar nog niet af. Want er moet nog iets bij. Of het... Dus ik denk dat de kunstenaar zelf bepaalt uiteindelijk of het af is of niet.
1: Ja.
2: Terwijl ik... Ja, je kan niet minder genieten van een schilderij wat niet af is of wel. Dus
1: nee, jij wordt verliefd op heel veel kunst, hoor je doet.
2: Ja, zeker.
1: En Christine, jij vertelde net, jij hebt het wel eens meegemaakt, hè, dat inderdaad er nog iets overheen geschilderd is. Tané, hoe gaat het voor jou?
2: Nou ja, ik werk met één kunstenaar. Het is eigenlijk de eerste kunstenaar waar ik mee ging werken. Zijn naam is Lucas Storik. En ja, zijn schilderij bevat hem vaak wel meer dan 20 lagen. Dus een twijfelachtige... Ja, dat is ook heel erg deel van zijn proces. Dus ik ben eigenlijk wel die gelaagdheid ben ik heel erg gewend. En dat waardeer ik ook heel erg in dat werk. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat er dus lagen op mijn schilderij zitten om het af te maken.
1: Ja.
0: 20 lagen.
1: Ja.
0: Nee, dat wou ik niet echt. Ik drukte op replay, maar ik kan wel nog een keer de gong doen.
4: De stand van zaken.
0: Oké. Toevalsvondsten. Miljoenen liggen soms op zolder. In 2024 werd een onbekend Rembrandt-schilderij ontdekt op een zolder in de VS en verkocht voor 1,4 miljoen dollar. Zulke vondsten blijven gebeuren. Kunst duikt op in privécollecties, erfstukken en vergeten opslag. In fiscale zin ook erg relevant. En wat nou als je dat erft van je oma? Het blijkt achteraf heel veel geld waard. Vraag aan jullie. Hoe kan het dat dit soort topstukken nog steeds opduiken? Ik doe nu zo met mijn vingers zo, opduiken.
1: Quote-unquote, mooi het Engels zeggen.
5: Heel veel mensen weten niet wat ze vaak hebben. Ja, en dat is omdat ze niet bijvoorbeeld de kunstenaar volgen. Of dat ook misschien niet per se zouden moeten kunnen weten. Maar bijvoorbeeld het werk van Gerard Viret. Wat veel Hagenezen hebben in huis. Omdat het een bekende of een iconische man was hier in Den Haag. Het was voor de Hagenezen onder ons. Die man die... met zijn fiets en die baard door de stad liep. Waarvan we allemaal dachten dat het de zwerver was.
0: Okay,
5: met die grote bakken aan zijn stuur om de duiven te voeren. Mm-hmm. Ja, dat was een waanzinnige kunstenaar. Waarvan ook ook in de collectie van bijvoorbeeld Stedelijk Museum groots is licht opgeslagen. Nou, als je dat nu thuis hebt, dat is wel leuk.
1: Viret.
0: En zitten we dan misschien nog steeds op verborgen kunstschatten zonder het te weten?
5: Ik heb nog steeds ook nog wel een ander leuk voorbeeld.
2: Nou, ik zeg het maar dan.
5: Vroeger, de bedrijven die verzamelden heel veel kunst. Hè? Dat is nu een beetje weggezakt. Hoop dat het weer terugkomt. Maar en dan had je bijvoorbeeld een directeur of iemand en die ging dan met pensioen. En dan zei ze, neem dat schilderij wat in je kamer hing. Neem dat maar mee. Nou, echt onder de arm. Maar dat was dan ondertussen hartstikke veel geld waard. Of dan waren er allemaal meetings. En dan zaten ze allemaal met vlekken tegen een mega duur werk ondertussen. Waar ze de hele tijd tegen aanschonden met hun hoofd, weet je wel. Met een soort van gel hoofd.
1: Vreselijk,
5: Maar dat was dan... dat waren echt... bijna museumstukken die gewoon in die bedrijven hingen.
1: Nou, dat herken ik wel. Ik heb hiervoor bij ABN AMRO gewend. En die hebben ook een hele grote kunstcollectie, net als meerdere banken. En dan kun je dus ook een kunstroute doen door het pand.
5: Ja.
1: Maar ook inderdaad in het archief. Superleuk.
5: Ja, heel leuk.
0: Nou, top. Jullie zouden zeggen, wil je nu nog wegkomen met een heel mooi kunstwerk, hoef je niet eens zo'n smooth operator te zijn.

0: Een nummer van die titel van de artiesten Sade. En in plaats van Coast to Coast, LA to Chicago, gaan we vandaag Museumkwartier Noordeinde to Denneweg. Welkom terug in de uitzending van Haagse Knaken. Catharina, floor is yours.
1: Thanks Bas. Ja, als je net intuned, welkom bij Haagse Knaken. We zijn hier tot 8 uur vanavond en inderdaad, we gaan het hebben over kunst. En niet kunst in Amsterdam, maar kunst in Den Haag. En niet op het Noordeinde, maar in de Denneweg. En te gast zijn Tané van Blindish en Christine van Buhl Gallery. Nogmaals welkom. En ik wil het eigenlijk in het eerste blokje hebben over jullie en je bedrijf. Dus Tané, kun jij
2: je
1: misschien
2: beginnen.
1: Ja. Kort voorstellen en vertellen hoe jouw ondernemersreis is begonnen?
2: Nou ja, ik ben dus Tané. Ik ben trots eigenares van de kleine correctie Blondish.
1: Oh, Blondish, sorry. Dus, ik zeg ook
2: nee,
1: Blindish, Blondish.
2: Ja. Dus dat geeft ook wel aan een beetje het gevoel van de gallery, dat soort van blond. Het mag een beetje, ja, we hadden het net over clichés, maar dan niet de fouten, maar net de goede kant. Dat is wat ik probeer op te zoeken. En ik zit nu bijna 1,5 jaar met de gallery in Den Haag. Begonnen vanuit agentschappen met kunstenaars, dus ik werkte voornamelijk achter de schermen, maar toen toch wel heel leuk om mensen ook te kunnen ontvangen in een fysieke ruimte en ook meer dat gevoel mee te geven, want een plaatje online is toch altijd maar een plaatje.
1: En hoe werkt het dan als agent? Ben je dan verbonden aan andere galerieën? Of...
2: Nou, ik werk eigenlijk voor de kunstenaars zelf. Tegenwoordig zijn kunstenaars zelf ook veel belangrijker geworden. Dus ze hebben ook allemaal social media. Ze zijn ook allemaal te vinden. Ja. We kunnen niet meer als galeriehouder of houdster de kunstenaars verstoppen.
1: Nee.
2: Dat gaat gewoon niet meer. En ik denk
3: willen
2: ook,
3: we
2: dat,
3: ook niet?
2: Dat willen we ook niet meer. Nee. En dat, ja, daar probeer ik op in te spelen. Dus ik regel contacten met andere galeries, maar ook verkopen via de kunstenaar zelf of een nieuwe show die de kunstenaar gaat doen. Eigenlijk van alles.
1: Ja, ja. En je zit nu dus 1,5 jaar hier in de Denneweg. En ja. Hoe ben je daaraan terecht gekomen? Hoe ben je eraan gekomen?
2: Ja, ik ging eigenlijk gewoon, voor mij was het, ik woon hier in Den Haag of Scheveningen eigenlijk. En er was voor mij geen andere plek dan in Den Haag die gallery beginnen. Net als Christine eigenlijk. Dus vandaar dat ze wel daarin verenigen.
1: Ja.
2: En ja, iedereen zei dan ook van, waar we het net over hadden, waarom ben je niet in Amsterdam begonnen of dit of dat. Maar ik vind het juist leuk om hier in Den Haag wat aan te bieden wat niet zo Nederlands is. Want dat is wel wat ik probeer neer te zetten met de gallery, een internationaal karakter. En ik zou ook zeker willen uitbreiden naar het buitenland, maar die thuisbasis moet altijd wel Den Haag blijven.
1: Hier in Den Haag, ja.
2: Ja.
1: Nice. En Christine, kun jij je kort voorstellen en hoe is jouw ondernemersreis begonnen?
3: Ja, ik ben dus Christine van Buhl Stams. En ik ben echt geboren en getogen in Den Haag, in de kunstscene van Den Haag ook wel. Dus mijn moeder, die was hoedenontwerpster en was altijd op het Spanjaardshof vroeger en nog steeds trouwens, kom ik er graag. Zwarte Madonna geboren, echt Haags, maar ik woon er niet
0: mythisch
3: meer.
0: Mythisch bijna, de Zwarte Madonna.
3: Ja, mythisch. Ja. En ook op 1 januari, dus echt tijdens vuurwerk ben ik geboren.
1: Kijk, ja.
3: Mijn moeder zei altijd oorlogsgebied. In de jaren 80 daar. Maar goed. In ieder geval, ik woon ondertussen in Bussum.
1: Ja.
3: Wel met iemand uit Den Haag getrouwd, overigens. En uiteindelijk ben ik 2 jaar geleden begonnen met nadenken van dat ik eigenlijk wel terug wil in de kunsten, dat waar ik mee ben grootgebracht. Mm-hmm. En vanuit het organiseren van exposities en doen van beurzen kwam uiteindelijk toch wel ook het moment van een galerie openen. En daarvan, ja, voor mij was het duidelijk. Het moest in de stad
1: moest in
3: zijn.
1: Den Haag, ja.
3: Het moest in Den Haag en het moest op de Denneweg.
1: Ja, en nu zitten jullie daar. En hoe bevalt het?
3: Ja,
2: ja, eigenlijk wel goed. Ja, de Denneweg is gewoon voor mij wel de gezelligste straat van Den Haag.
3: En absoluut.
2: Buiten dat er natuurlijk veel gewinkeld wordt in het weekend, komen er ook gewoon heel veel mensen 's avonds die lekker een drankje gaan doen. En ja, zal je altijd wel iemand tegenkomen om 's avonds even na het werk, even in het weekend gezellig gewoon.
3: Ja,
2: te blijven hangen. Ja, het is gewoon een hele
3: supergezellig.
2: Het is de leukste straat.
3: Ja, en ook alle buren, weet je, de andere ondernemers met ons. Weet je, iedereen is heel open, gezellig, kletsen. Hoe gaat het met jou? Hoe is daar? Hoe is zus? En nou, die warmte, dus echt zo'n ding op de Dennenweg. Om dat met elkaar te hebben. En Frederikstraat vind ik trouwens ook echt ontzettend leuk geworden. En dus zo versterken we elkaar. En omdat er natuurlijk ook veel gebeurt op het voorhout.
1: Het is gewoon een heel gezellig stukje van de naam.
3: Ja, dat is... Ja.
2: En ik denk dat ieder ook nog wel echt zijn eigen ding doet. Dus daarom voel je ook niet echt die... Elke kledingwinkel is wel gewoon anders. Elk restaurantje wat er zit is anders.
3: En van
2: de galleries, wij doen hetzelfde, maar we doen ook iets heel anders.
3: Ja, dat is ook grappig. Ja. En uiteindelijk, volgens mij van oudsher is gewoon... boutiques, kunst en cultuur, goed eten en drinken. En dat zou ook moeten blijven.
1: Ja, en volgens mij hebben jullie dus van allebei van je passie je beroep gemaakt. Was dat altijd al zo? Of ben je eerst nog ergens in loondienst geweest?
2: Ja, ik ben eigenlijk economische achtergrond, dus... Nou ja, dan zit je hier toch goed uiteindelijk bij het economische uurtje van Den Haag FM.
1: Den Haagse knaken.
2: Maar mijn ouders zijn altijd ondernemer geweest. Die hebben grote horecazaken gehad. Niet hier in Den Haag, maar ergens anders.
1: Dus die stimuleerde het ook wel? Die vonden het niet gek als jij ging
2: ondernemen? Nee, die vonden het zeker niet gek als ik ging ondernemen.
0: Waren je eerste baantjes ook daar?
2: Ja, altijd wel daar gewerkt. Dus... Ja, ik weet ook niet beter dan in de weekenden werken. Dus dat is wat dat betreft nog steeds niet anders. En wel gewoon altijd dat verzorgen. Dat is wat ik in de gallery uiteindelijk ook doe. Dus je bent bezig met het mensen naar hun zin maken. En dat is nog steeds wat ik het liefste doe.
0: Blinkt je gallery ook uit in haar wijnaanbod?
2: Jazeker.
0: Ja, oké, mooi.
1: Daar komen we zeker een keertje langs.
0: Ja, dit hoort bij, inderdaad, bij aan een avond dat een ingewikkelde artiest dan zijn nieuwe oeuvre openbaart, dan moet je daar natuurlijk ook ingewikkelde wijn bij drinken en je kooltrui aantrekken.
1: Ja, precies. En nog heel even naar de naam van jullie gallery. Het is dus Blondish, maar als afkorting zonder klinkers.
2: Zonder O en I.
1: Ja, precies. Hoe ben je die naam terechtgekomen en hoe zou je jouw stijl omschrijven?
2: Ja, eigenlijk dus wel via een van de kunstenaars waar ik mee ging werken. En we hadden het er op een gegeven moment over dat blond zijn. En ja, ik wil niet alleen zeggen dat alleen blonde mensen lokken hebben. Want ik zit hier naast Christine, die gewoon heel erg blond is. En nee, maar dus je gaat met een bepaald gevoel spelen. Want dat is wel tegenwoordig heel belangrijk waar we het... Ja, ook wel eerder over hebben gehad. Je bent de curator, dus je wilt dat mensen werk kopen omdat ze het gevoel van de gallery snappen.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk al wat je met die naam een beetje wilt meegeven.
1: En hoe zou je het gevoel van jouw gallery dan omschrijven?
2: Ja, we hadden het er net heel eventjes over. Ik denk dat die speelsheid is wel heel belangrijk, maar ja, tijdloosheid vind ik zelf in werk eigenlijk het allerbelangrijkste, dat je het idee hebt van ik raak hier nooit op uitgekeken.
1: Ja,
2: en ook wel het gevoel wat in de kunst zit. En ja, alle kunstenaars waar ik mee werk, die zijn niet het makkelijkst, allemaal vrij eigenwijs, maar daar hou ik juist wel van. Of daar, ja, die doen eigenlijk een beetje wat ze zelf willen. En dat past heel erg bij mijn gallery.
1: Ja, nou daar wil ik straks nog veel meer over weten. Christine, hoe ben jij in jouw naam? Is volgens mij gewoon je achternaam, of niet?
3: Ja, het is mijn getrouwde achternaam.
1: Getrouwde achternaam, zoals.
3: Ja, ja, ja. Toch ook wel... meisjesnaam is Tams. Dus ik heb heel lang getwijfeld.
1: Ja, echt?
3: Ja, echt heel lang. Maar uiteindelijk, het is ook wel een beetje family business. En dat weet ik vanuit huis uit. Is dat je kan dit never ever allemaal alleen doen. Weet je? Je moet het echt, het is bijna levenswijze. Het is altijd sjouwen. Bijvoorbeeld, dat weet ik ook van mijn moeder.
1: Ja.
3: Die is van de opslag naar opslag. En dat is... Dat
1: met de hoeden?
3: Ja. Met de hoeden, maar ja, daarna met designstoelen en meubels en noem maar op. En mijn stiefvader, van alles. Dus ook een kunsthandelaar is een kunstenaar. Dus ik heb het uiteindelijk van Buul.
1: Ja. En hoe zou je jouw stijl omschrijven van de galerie?
3: Ja, ik ben heel erg bezig met het onderzoeken van wat is nou echt werk van nu. Hè? Dus als je terugkijkt naar de jaren 50 bijvoorbeeld en je ziet daar een stoeltje van, dan wil je een soort van tijdscapsule ervaren. Van, oh, dat is typisch, hè? Typisch dat. En ik hou me heel erg bezig ook met, maar wat is nou typisch nu? En
1: dat is natuurlijk leuk. Eigenlijk zullen jullie dan tegenpolen, want jij gaat voor de tijdloosheid, jij gaat voor nu.
3: Nou, maar dat in principe, wat goed werk, is dan ook tijdloos. Maar daarin wil je heel graag, het zijn eigenlijk net twee verschillende dingen. Want ik denk, hoe kan ik dat nou het beste uitleggen?
2: Ja, ik denk nu nog steeds bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld de Mid-Century Bank kan nog steeds heel erg
3: tijdloos zijn en een tijdcapsule tegelijk.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dus ik hou wel van eenvoud. Hè, mm-hmm. Dus dat is, nou goed, maar dat wijkt een beetje af. Maar het punt is dat ik ben wel heel erg op zoek naar een soort van stroming. Wat heel erg het werk van nu laat zien met bepaalde thema's. Bijvoorbeeld consumeren of werken met plastic. Ik zie dat het heel erg veel, heel positief is allemaal wat nu wordt gemaakt. Heel kleurrijk, heel fel, bold.
0: Hebben we even nodig.
3: Dat is wat ik laat zien. Ja, en dat mensen binnenkomen en zeggen, wow, hier leeft het. En dan denk je, ja, daar hebben we allemaal behoefte aan. En dat is ook wat die kunstenaars dus laten zien.
0: En is 90s revival ook van nu?
3: Ja, vind ik wel. Maar dat vind ik ook wel een interieur. Is alweer bijna weer voorbij?
0: Niet. Ik vond het net zo leuk.
3: Ik ook.
0: Gaan we dan nu naar early zeros revival? Dat wordt ook vet dan.
2: In mode wel, dat zie je wel heel erg terug. Maar ik heb het in kunst.
0: Paris Hilton lipgloss.
2: Ja.
3: Ja, nou, Miss 60. Nee. Ja, dat is wel. Miss 60 is weer helemaal terug. En, Maar dus, de kunst zoek je nu natuurlijk naar de unieke signatuur. Iets wat zo uniek is, wat zo eigen is en wat zoiets van vandaag de dag laat zien. Iets herkenbaars. Dat is wat je wil zien. En niet iemand, je wil niet eigenlijk dat iemand herkenbaar is omdat hij zichzelf zo herhaalt.
0: Ja, ja.
3: Je wilt eigenlijk dat iemand zich de hele tijd blijft opnieuw blijft verdiepen en blijft onderzoeken en weer nieuwe dingen maakt. En dat je die signatuur, dat je denkt van dat je naar kijkt en dat je weet, oh ja, dat is van die.
0: Voordat we gaan nerden in de kunst,
3: oh ja,
0: ga ik nog even wat 90s revival erin gooien, goed?
1: Yes.
0: Dank je.
1: Ah, nice.

0: No Scrubs van TLC. Waanzinnige band, waanzinnige hit. Speaking of, waanzinnig, Catharina. Voor onze luisteraars die net terug zijn in de show, kan je contextualiseren waar we het over hebben?
1: Zal ik dat even contextualiseren?
0: En waarover we gaan nerden nu?
1: Nou, we gaan het hebben. We hebben twee hele leuke dames in de studio. Namelijk twee vrouwelijke ondernemers. Die allebei een galerie hebben in de Dennenweg. En we hebben het dus lekker over kunst. En we hebben net een beetje wat over het bedrijf geleerd. Over Blondish en over Van Buhl Gallery. En we gaan nu het hebben over hoe gaat eigenlijk dat ondernemen in deze branche. Dus jullie zitten beide in de Dennenweg. Je zei in het begin, men denkt altijd voor kunst moet je in Amsterdam zijn. Maar dan moet je zeker ook voor in Den Haag zijn. En niet alleen in het Noordeinde, maar nu ook op de Dennenweg. Maar ja, er zijn natuurlijk wel heel veel galeries. Hoe sterk is de concurrentie nou dan voor jullie?
2: Nou, ik denk dat je sowieso rekening moet houden met dat je in de kunstwereld kom je niet alleen weg met de galerie.
1: Nee.
2: Je werkt op heel veel verschillende manieren. Dus je hebt kunstbeurzen. Nou, voorbeeld hier in Den Haag is natuurlijk Art die Heek. Maar je hebt natuurlijk ook Kunstrij, je hebt PAN, je hebt van allerlei beurzen. En dan heb je natuurlijk ook nog internationale beurzen. En dan hebben we natuurlijk nog werk op maat of op een mural voor een bedrijf. Van een kunst. Dus er zijn op heel verschillende manieren dat je werkt.
1: Ja, en hoe belangrijk is social media dan? Daarin?
2: Social media is heel erg interessant. Omdat natuurlijk de kunstenaars die presenteren meestal zichzelf ook daar. Maar wat we, je had het ook over, wat, waar wij ons natuurlijk in onderscheiden, is dat we ook cureren. Dus we zoeken werk bij elkaar. Wat bepaalde kwaliteit, uitstraling, noem maar op, vertegenwoordigt. En daar kan mensen kunnen dat leren kennen.
1: Dat is onderscheidend.
2: Ja, en dat is waar. Ja, precies.
0: Mag ik daar een luisteraarsvraag over stellen?
1: Zeker.
0: Meeluisteraarsvraag. Waar ontmoet men elkaar?
3: Kunstenaar en galerie.
0: Nou, ik heb een keer nagedacht. Stel, je hebt een kledingzaak. Dan moet je kennelijk ergens naartoe om je kleding te halen. Net als dat er een visafslag is, is er ook een soort kledingafslag. Maar ik neem niet aan dat er een soort kunstafslag is. Dus dat er ergens een soort van teruggetrokken, gekke kunstenaar is die jullie op een of andere manier als eerste natuurlijk moeten ontdekken. Of liefst als een van de eerste.
2: Nou, ik heb wel eens ook. Ik heb het twee keer gehad. Ja, nou, er sowieso veel kunstenaars die komen natuurlijk ook zich aanmelden. Maar ik heb ook twee keer gehad dat ik een kunstenaar zag op Instagram die wat had gemaakt, net nieuw. En dat ik zo echt onder de indruk was dat ik ook wel ongeveer de volgende dag op de stoep stond.
0: En zie jij, dus moet jij ook vaak naar rare feesten of zo? En zie je het ook aan mensen dat jij op straat loopt? Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat je net gaf van die bekende Hagenaar die dan met zijn duivenmand aan zijn fiets loopt. Dat jij iemand ziet en dat zegt, dit moeten. Ik herken bijvoorbeeld accountants heel snel.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Maar je.
2: Nee, ja, je kan ze op zich wel soms. Omdat we hebben hier natuurlijk ook een kunstacademie. Dus op zich kan je soms wel een goede gok wagen. Ik denk dat er zijn heel veel. Kijk, de kunstwereld werkt ook zo. De kunstenaars. Dat ze niet met iedereen willen hangen. Dus als je eenmaal een basis hebt van kunstenaars. Dan komen ze zelf soms ook wel eens met een kunstenaar waar ze graag mee zouden willen hangen, die je dan weer zo kan leren kennen. Omdat kunstenaars die
0: zo hangen.
2: Dezelfde kwaliteit. Ja, met dezelfde kwaliteit in dezelfde ruimte hangen. Ja. Of dezelfde stijl. Dus,
1: jij dacht gewoon hangen.
0: Ik dacht in de zin van gewoon geassocieerd met van we don't hang. Ja.
2: Nee. Wel echt hangen, aan de muur hangen. dus dat is heel erg bepalend. Je kan niet ineens iemand met een totaal andere kwaliteit naast iemand die met vele werken in het museum hangen. Ja, dat tenzij ik echt enorm in het talent geloof, dan doe ik het. Maar dat zien zij zelf dan meestal ook wel.
1: Dus de kunstenaar heeft ook best veel impact op wat er nog meer in jouw eigen galerie hangt dan ook, of niet?
2: Ja, dus je kan samen ook gaan bouwen. Hè? Dus je bouwt een bepaalde gelaagdheid in die kwaliteit.
1: En vinden jullie de kunstenaar, vindt de kunstenaar jullie vaker?
3: Ik denk wel dat het heel erg volgens het klassieke systeem is het toch altijd dat de galeriehouder de kunstenaar uitnodigt. Of eigenlijk vraagt van, zou je bij mij willen hangen? En dat is wel heel vaak hoe het gebeurt. Al krijg je ook wel veel aanvragen van mensen die bij je willen hangen. ja. aan de muur.
1: En waar let je dan op? Wat is voor jou belangrijk? Waar baseer je
3: je op? Ja, ik vind dus dat enthousiasme van iemand soms ook best wel leuk. Dat iemand wel gewoon durft out there te zijn en te zeggen van... joh, ik denk dat wat ik maak bij jouw gallery past. Maar je wil wel heel erg goed dat gevoel in de gaten houden... dat het wel allemaal bij elkaar past. Want voor mij het grootste compliment is uiteindelijk als een van de klanten bijvoorbeeld eerst een werk aankoopt en dan bij een nieuwe kunstenaar weer iets aankoopt. Want dan heb je het idee van, oké, dit doe ik goed. Weet je,
0: ja, ze vinden je hebt een smaak,
3: dat mooi en het volgende vinden ze ook mooi. En daar ben je heel erg mee bezig. Toch wel dat allemaal verlengstukken van elkaar zijn. Wat jij ook zegt, het moet
1: passen bij elkaar.
3: Ja.
2: Of zoals ik wel zeg, een goede kunstenaar die heeft de eigen signatuur. Maar een goede galerie ook.
1: Ja, en jullie hebben allebei natuurlijk een beperkte ruimte. Hoe gaat die inkoop dan? Ga je door tot alles vol hangt? Of heb je ook nog dingen achterhangen of liggen? Of heb je dingen
2: We werken bijna niet met inkoop.
1: Nee?
2: Nee.
1: Hoe gaat het dan?
3: Nou, soms wel, maar soms... Ja, meestal gaat het wel op de klassieke manier.
2: Op de klassieke manier, dus dat je eigenlijk wat ophangt, eenvoudig gezegd. En als er wat wordt verkocht, dan gaat er een percentage naar de galeriehouder.
1: Dus dat is heel belangrijk.
0: Vroeg me dat eraf hoe dat zou gaan. Is het huur, zeg maar, vierkante meter huur? Ja. Of is het inkoop, doorverkoop, jouw risico, jouw marge? Ingewikkeld, hoor.
2: Nee, en het grappige is dat galeriehouders nemen natuurlijk best wel wat risico over met die grotere beurzen. Dat is vrij prijzig.
1: Ja.
2: Dus je moet ook behoorlijk wat omzet maken. Wil je dat kunnen terugverdienen?
1: Ja. Dus het is ook wel belangrijk dat mensen de galerie ingelokt worden. En jouw naam gaan leren kennen.
2: Nou ja, dat zoiets moet echt groeien. Want het is niet lokken, weet je wel. We doen wel, verkopen geen gebakken lucht. In ieder geval. Hope not. In zekere zin geloof ik wel dat je bepaalde kwaliteit laat zien. Wat ook waardevast is. En je wil gewoon mensen uiteindelijk, wat jij eerder zei, van blij maken. Dat is waar je mee bezig bent.
1: En in hoeverre hebben jullie het vak al zien veranderen de laatste jaren?
3: Ja, ik weet niet of er echt... Ja, ik weet dat er wel veel verandert. Of dat er andere dingen...
2: Minder exclusiviteit, hè? Dus vroeger was het zo dat je tekende als kunstenaar bij een galerie. En het was exclusief. Dat betekent dat alleen die galerie mag verkopen. Maar ja, dat is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Als je namelijk niks verkoopt, dan heeft de kunstenaar geen brood op de plank.
0: Ja.
3: Nee.
0: Komt daar misschien wel mooie kunst van, hè? Een beetje gepeinigd.
2: Nou, productie krijg je er vooral van. En dat is niet altijd best. Productie en kunst gaat niet zo goed samen.
0: Ze moeten veel port en kaas en zo. En dan worden ze beter, vrijer.
2: Nee.
3: Sommige wel, anderen niet.
2: Ik zeg echt, hoe persoonlijker het werk, hoe universeler je het kan ervaren. En dat is echt, dat heeft niets te maken met drank. Het heeft niets te maken, het heeft dat iemand heel authentiek is. Het kan zijn dat iemand het op zijn best werkt met drank. Maar het kan net zo goed zijn dat iemand op zijn best is zonder.
1: Iemand moet gewoon creatief zijn. En ze is
2: authentiek.
1: Echt authentiek. Bas, ik zeg, we gaan nog even eruit voor een hitje.
0: Nou, dat vind ik geen enkel probleem. Over authentiek gesproken, ik heb geen idee of deze hit lekker is. Maar ik druk hem wel aan.
1: Het wordt een nieuwe.

0: Tja. Dit was Elias van Hees met de hit Proost met mij vannacht.
1: Ja, je zei dat hij hier uit Den Haag komt. Ik ken hem eerlijk gezegd niet.
0: Hij staat althans in de map Haagse muziek. En daar ben ik altijd, sta ik altijd graag voor open. Dus zo ontdek ik ook nog nieuwe hits. Gaat in mijn lijstje. Voor het weekend althans.
1: Nou, top.
0: Ik weet niet of ik hem 's ochtends bij de koffie doe, maar vrijdagavond, lang niet gek. Elias, complimenten.
1: Lekker bezig. Ja, en wij zijn hier ook lekker bezig bij Haagse Knaken. Gaan we het hebben over de stand van de knaken met Tané en Christine. Dames, wat is de stand van de knaken? Jullie zijn anderhalf en twee jaar bezig. Is het al rendabel?
2: Dat is spannend.
0: Op welk detailniveau? Dit is een nieuwe...
3: Kijk, als ik alles wat ik zou verdienen direct in mijn zak zou stoppen... maar dat doe je niet, want je wilt investeren.
1: Ja.
3: Dus je bent... je gaat weer risico... Nog groter risico dan daarvoor, want we gaan pakken nog grotere beurs. En nog eentje erbij. Weet je wel? En
1: ja, dat... want je noemde net ook, hoe werkt het met die beurzen dan precies?
3: Nou, je wordt meestal of gevraagd of je meldt je aan.
1: Ja.
3: En dan is er een selectiecommissie. En als je daar doorheen komt, dan mag je een steentje huren. En dat kost knaken.
1: Dat kost ook veel knaken.
3: Dat kost heel veel knaken.
1: Ja. Ja. Maar ja, dan kunnen mensen je wel weer leren kennen.
3: Ja, weet je, dus het punt
1: en niet
3: is
1: alleen dus... natuurlijk de mensen die kopen, maar ook de kunstenaar zelf. Minder.
3: Ook, maar dat is, ik moet eerlijk zeggen, het gebeurt wel vaak. Het is alleen niet echt het moment om iemands portfolio helemaal te bekijken.
2: Je hebt
3: Je hebt er vrij weinig tijd voor. Maar ja. Het is wel erg leuk omdat je ineens 10.000 mensen voorbij hebt komen lopen.
1: En voor jou, Tané, hoe is de stand van de knaken?
2: Ja, ik mag eigenlijk niet klagen. Het gaat best wel goed. Ja.
1: Ja.
2: En ja, de straat brengt ons ook wel veel, denk ik, uiteindelijk. Dus locatie is nog steeds heel erg belangrijk, denk ik.
1: Ja, goede keuze
2: en
1: geweest.
2: Mensen die werk in het echt kunnen zien. Dat maakt wel echt het verschil.
0: En waarom is de straat... Zeg maar, zitten jullie op de loop of werkt dat anders met kunst?
2: Ik krijg ook wel gewoon veel mensen die nooit hebben nagedacht over ik ga een schilderij kopen. En die lopen over de Dennenweg en die hebben ineens het idee van oh, misschien moet ik wel wat aan de muur hebben.
0: Ja.
1: Kijk,
0: de
1: en wat is tot nu toe jullie beste investering geweest en wat wordt de volgende investering?
3: Zelf voor ons bedrijf.
1: Ja.
3: Ik zit meteen te denken welk werk ik heb gekocht.
1: Nou, dat mag ook.
3: Maar
1: kan er ook later op terugkomen als het een moeilijke vraag is. Wat was de beste investering en wat wordt de volgende?
2: Is het voor jou het pand aanhuren op de Dennenweg?
3: Ja, dat is op zich wel natuurlijk de
2: beste. Dat was wel en ook de grootste investering. Of in ieder geval voor mij gelijk direct de grootste investering.
3: Ja, ja.
1: Voorstellen.
2: Maar ook altijd wel weer als je een nieuwe expositie gaat doen. Dat je, ja, er gaat buiten geld ook heel veel tijd in zitten vaak. Dus... Dat zijn een flinke investering van tijd is sowieso wat we wel allebei doen. Daar hadden we het net ook over.
1: Ja.
2: Maar altijd wel weer vooruit. Dus het nieuwe is waar je altijd naar uitkijkt. Dus de laatste investering is voor mij altijd de beste eigenlijk.
1: Kijk, dat is ook mooi. En veel van de ondernemers die wij spreken hier bij Haagse Knaken hebben toch altijd wel een soort mentor of een sparringspartner of iemand die hen net het setje in de goede richting heeft gegeven. Zijn jullie dat voor elkaar? Of wie hebben jullie als sparringspartner of mentor?
2: We zijn het nog niet voor
3: nog
2: elkaar.
3: Nog niet, maar dat kan niet komen. Ik denk dat twee mannelijke figuren. Eén is Julien Sateau. Dat is een galeriehouder uit Parijs. En hij heeft me echt heel erg mentaal geholpen. Die echt zei, ja maar Chris, jij kan dit. You've got it. Dus ga het maar doen. En hier stond ik meteen open om samen te werken. En
1: hoe ziet zo'n samenwerking eruit dan?
3: Nou, bijvoorbeeld samen beursdraaien. Kijk, ik had geluk dat ik meteen een aantal kunstenaars kon vertegenwoordigen die wel al gevestigde orde is. Dus die ook in meerdere musea te zien zijn. Dan kan je ook schakelen met een beetje zelfde smaak. En hij heeft allemaal kunstenaars uit Japan. Maar ook contemporary en stoop mooi aan. En er is nog een galerie die nu wel dicht is, maar nog werkzaam is vanuit Bali. Maar het is eigenlijk een oude galerie uit Amsterdam. De eigenaar daarvan, Olivier Verrossio, die daar bel ik. Nou, paar keer per week mee. En die heeft zoveel ervaring, vooral ook op de internationale markt. Dus die, ja. Daarmee denk ik ook de wat internationalere...
1: Dat is dus ook echt wel anders dan een lokale markt. Ja. Ja. En voor jou, wie is jouw mentor of sparringspartner? Heb je die?
2: Nou ja, ik denk het wel. Wel op een andere manier dan dat jij in eerste instantie zou zeggen. Altijd uiteindelijk wel de kunstenaars die ik vanuit het agentschap heb leren kennen. Die hebben wel heel veel kracht gegeven om echt die stap te maken. En ook wel gezegd van, joh, wij staan achter jou, dus... ga dit doen, eigenlijk wat jij ook zegt. Dus toch een gevestigde orde die dat vertrouwen in jou stopt. Dat je denkt van, oké, dus...
3: Ik denk de day-to-day is absoluut ook zeker de kunstenaars.
2: Ja.
1: Ja, en, leuk.
3: Ja, zeker.
2: Ja, verder wel bijvoorbeeld... Ja, mijn vader is gewoon ook altijd ondernemer geweest... mijn opa altijd heel veel kunst verzameld. Dus met hem praat ik meer over... wat kunst voor je moet betekenen.
1: Ja.
2: Maar met mijn vader kan ik echt wel een pittige discussie hebben over...
1: Meer
2: hij kan dan meer neigen naar de kant van... oké, je moet dit iets commercieels erbij gaan doen of zo, weet je wel. En dan ben ik daar de tegenhanger van. Maar ergens in het midden moet je elkaar toch ontmoeten. Want uiteindelijk die gallery die is commercieel. Dus als je geen geld verdient, dan kan je er niet mee doorgaan.
1: Nee. Ja. En we gaan alweer richting de laatste vraag. Dus waarvoor moeten mensen echt bij jou komen? En jij wilde graag nog een datum noemen.
2: Ja,
3: een kleine aankondiging. Nou, over het algemeen, ik doe dus eigenlijk alleen maar hedendaagse kunst. Maar een klein uitstapje, wel echt belangrijk... in de Haagse kunstgeschiedenis, maar ook Nederlandse... en fotografiegeschiedenis is Gerard Viret.
1: Gerard Viret.
3: Ja, dus de Hagenaar met duivenvoer.
1: Ja.
3: En er is een nieuw boek over hem geschreven. En 25 juni, donderdag 25 juni tussen 5 en 8... dan gaan we met genot van een botteltje en zo... wordt het boek voor het eerst tentoongesteld. Het boek wordt onthuld.
1: Onthuld en dat gebeurt bij jou in de galerij.
3: Ja, en ook oud-curator van het fotomuseum... die komt welkomstwoord doen. En het is heel bijzonder. En we zijn nog steeds ook op zoek naar werk. Want we hebben natuurlijk een kleine expositie. We verkopen ook posters. Het is een beetje pop-up, pop-art. Het wordt helemaal leuk. Het is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
3: Het hele weekend en ook nog het is vrijdag en zaterdag. En, echt leuk.
1: Zet hem in de agenda.
0: Nog één keer de datum?
3: 25 juni is de opening en tussen 5 en 8. En dan 26 en 27 is welkom, is iedereen welkom.
0: You know, hè? You know.
3: Ja,
0: you know. Ja.
1: Hey, Van Buhl in de Dennenweg.
0: Top.
1: En Tané, waarvoor moeten mensen bij jou terecht?
2: Ja, ik ben nu de laatste hand aan het leggen aan mijn Summer Expo. Want ik ga de zomer gewoon door met heel veel nieuw werk. En we spelen weer flink op het randje. Dus het gaat over het strandleven eigenlijk.
0: Leuk.
2: Waar we natuurlijk
1: allemaal op hopen.
2: Onlosmakelijk mee verbonden is wel. Ja. Dus ik probeer ook wel de mensen dat strand af te krijgen... en lekker bij mij te komen kijken in de stad. En ook de toeristen natuurlijk. En we gaan wel blote billen zien.
1: Tof, ik kijk er naar uit. Tané, Christine, ik wil je onwijs bedanken. Dank voor jullie openheid, dank voor jullie verhalen. En dan gaan we volgende week door met twee andere ondernemers.
0: Ja. Inderdaad. Bedankt allemaal. Super fijn dat jullie er waren. En alle Hagenaars die luisteren of onderweg zijn naar Den Haag. Veel dank. Groetjes. Ook van de heer Craig David.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd.

0: Wookiee zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
1: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: King.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
2: Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef.

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
2: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
1: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadradio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die...
1: Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van

Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Creo con Insomnia Sessions. Goodbye.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
3: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
2: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ah!

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

showing, so the danger

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.